NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: De Joodse cellist Paul Herman gooit in mei 1944 een briefje uit de deportatietrein. Alsjeblieft, red mijn instrument. Het is zijn laatste levensteken. Wordt zijn cello gered en kan zijn muziek nog klinken?
2: Die cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd.
1: Ik ben Margriet Vromans en in twee nieuwe afleveringen vertel ik met zijn dochter Corrie het verhaal van Paul Herman. Ik ben de ziel van de muziek.
3: Luister naar een nieuw hoofdstuk in de podcast Muziek tot Leven. Nu te vinden bij NPO Klassiek en in de NPO Luister-app.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
9: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
10: Kom naar O. Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets o-festival.nl.
9: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
11: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival. Een woud vol muziek.
12: Museumhuis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben gehad voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en een poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen een asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van wat vuurwerk na. Maar rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in. En toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. De Omgevingsdienst wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar verder. De afgelopen dagen is er al uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is nog niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is, om daar medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en wat buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop? Tussendoor even online shoppen of parkeren met je app? En met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Filharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
4: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
5: NPO Radio 1 zit bovenop de sport.
6: Morgen.
7: De laatste speelronde van de Eredivisie.
6: Alle 9 wedstrijden.
7: Tegelijkertijd.
8: NOS langs de lijn.
5: Morgen, 2 uur.
9: Wie luistert, weet meer.
10: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: De laatste speelronde van de Eredivisie.
5: Zondag, NPO Radio 1.
11: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
12: Deze week zag ik Amadeus terug, de film van Milos Forman uit 1982. Beeld en geluid zijn opgeknapt, stond er bij de begintitels. Nou, dat vind ik altijd wat confronterend, want ik ben zelf nog 20 jaar ouder. Maar enfin, het was fantastisch. De sfeer, die aanstekelijke lach van Mozart. De muziek, nog veel ouder, maar eeuwig jong. En dat stemt hoopvol. Ik kan er niet tegen.

0: Angela Hewitt was dat met een sonate van Mozart die heel intimiderend de titel Facile heeft meegekregen. Derde deel hoorde je daaruit, de sonate voor piano nummer 15. Goedemorgen, het is de 16e vandaag, 16 mei. Trouw schrijft hoe het AZC in Loosdrecht postzakken vol liefde krijgt toegestuurd. Dat is fijn. NRC bericht over hoe de rechters van het internationaal strafhof in Den Haag worden doorgelicht door privédetectives. De Volkskrant sprak 60 jongens en meisjes over de menno-sfeer. Die giftige dampen die vooral via TikTok binnencijpelen in de klaslokalen. Straks meer uit de kranten natuurlijk. Ik blijk een lege laptop van huis te hebben meegenomen. Dat is handig, wordt een beetje improviseren. Maar geheel opgeladen staat hier een vrouwvriendelijk stelletje mannen voor je klaar. Jeroen leest de magazines. Goedemorgen. Ben je al iets leuks tegengekomen?
1: Ja, ik had al over hem gehoord. Maar nu zie ik ook longarts Sander de Horson in AD Metsa verschijnen met zijn verhaal. Hij heeft een boek geschreven, longarts dus. Vaak met de dood te maken. En hij zegt, we houden dat bij kinderen te veel weg. Hij heeft nu een boek geschreven hoe het wel zou kunnen.
0: Oké, okay, ja. Sander de Horson straks. Brian doet de techniek en Is is hier voor de muzikale duiding. En de soundtrack van het weekend. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar wil je mee beginnen? Heb je iets leuks?
2: Feestelijk? Nou, feestelijk. Mooie muziek. Nee, ik wil beginnen met de muziek van Calliope Tsupaki. Ah. Voormalig componist der Nederlanden tegenwoordig. En docent compositie aan het Conservatorium van Den Haag. En zij heeft net de Johan Wagenaar prijs gewonnen. Dat is een oeuvreprijs. En dat is echt best wel een dingetje. Dat is wel een groot ding. Die wordt eens in de 6 jaar uitgedeeld.
0: Ja.
2: Tsupaki die jury zegt ook, ja, ze schrijft muziek en die is herkenbaar en uniek. En het blijft altijd toegankelijk. Dat vind ik ook altijd heel bijzonder. En ook nog leuk, ze is de eerste vrouw die hem wint. Dus
0: hey,
2: dat is gewoon kicken.
0: Kijk.
2: Naar mijn inzicht gaan wij muziek luisteren van Calliope Tsupaki.
0: Lijkt me een goed plan. Welkom, fijn dat je er bent. Welkom bij de ochtend.

0: Irinon was dat van Calliope Tsoupaki door Brisk. Ja, Tsoupaki dus de winnaar van de Johan Wagenaarprijs. De eerste vrouw die die prijs wint. Vierjaarlijkse prijs van de Stichting Johan Wagenaarprijs. 15.000 euro plus een opvoering van een werk. Ik heb inderdaad even het lijstje gekeken. Die al haar voorgingen, dat waren mensen als Yannis Kyriakides, Martijn Padding, Guus Jansen, Louis Andries, de Dikke Rijmakers. Mooi gezelschap waar ze in verkeerd.
1: Mooi lijstje.
0: Mooi. Gefeliciteerd, Calliope Tsoupaki. Dit is muziek van Heinrich Ignaz Franz Bieber.

0: Harmonie Universelle, onder leiding van Florian Deuter met een Allemande van Heinrich Ignaz Franz Bieber. Het is bijna op 3 seconden na is het 7:15. Zullen we een orgeltje aanzetten? Laten we dat doen.
1: De soundtrack van je weekend.
0: De soundtrack van je weekend. Het moment waarop veel luisteraars hun app openen en denken van... ah ja, nou ben benieuwd of ik een bijdrage kan leveren aan de soundtrack van het weekend... die door Ise wordt voorgesteld. Een beetje samen. Laten we samen tot iets komen. Wat zullen we doen?
2: Ja, we hadden natuurlijk eindeloos vergaderd. En we hadden alles genoteerd op jouw laptop. Maar die is nu uitgevallen.
0: Ja.
2: Dus we moeten wat anders verzinnen.
0: Ja, wat was het ook weer? Nou... Ik heb al een idee. We kunnen wel. We doen niet mee aan het Songfestival. We hebben ook als NPO Klassiek helemaal niets met het Songfestival.
2: Niet per se, nee.
0: Maar wel met het gevoel van Europa, vind ik. Dat vind ik altijd wel een mooie gedachte. Ja, toch?
2: Jazeker, ja.
0: Ja. Kunnen we niet een oproep doen van Europese muziek waar jij 12 points aan zou geven?
2: Lijkt me een goed idee. Dat is genoeg opties volgens mij.
0: Ja, kun je alle kanten mee op.
2: Heb jij dan al een eerste voorzet?
0: Ja, ik zat te twijfelen tussen 2 dingen. Ik dacht eerst nog aan Souvenir d'un lieu cher. Omdat, ja, ik bedoel, Europa is me wel lief eigenlijk. Van Tchaikovsky, geschreven in Zwitserland. En toen dacht ik aan een andere componist die me ook heel erg lief is. Dat is Francis Poulenc. Omdat hij, belicht een beetje de twee kanten. Hè? De wat ondeugende kant, maar ook de strenge kant van Europa. En wat ik een mooi detail vind bij Poulenc is dat hij vlak voor zijn dood dat hij nog in Maastricht is geweest. En dat vind ik ook zo'n mooie... het geeft iets Europees van belangstelling voor andere muziekmakers en dergelijke. Dus ik wil iets van Poulenc wil ik graag. Heb je iets leuks voor me?
2: Ik heb iets neergezet. En het is ook nog een hommage aan een andere Franse held.
0: Aan wie?
2: Aan Edith Piaf.
0: Nou, dan zijn we allemaal klaar. Doe maar hoor.

Overleden in januari 1963 was het. Ik heb het even opgezocht. Francis Poulenc, je hoorde de hommage aan Edith Piaf. Gespeeld door Thomas Beyer. Ja, muziek waar dus, Europese muziek waarvan je zegt, nou die krijgt van mij 12 punten, 12 points, de hoogste score. Suggesties graag via de NPO Luister-app. Er komen al wat suggesties binnen. Bijvoorbeeld de Boreade van Rameau. Vind ik een hele fijne. En ook genoemd uiteraard de negende van Beethoven. Daar ook 12 punten voor. Hoe Europees wil je het hebben? Kom maar door hoor, met die suggesties via de NPO Luister-app. Draaien wij in de tussentijd het gezelschap La Reveuse met muziek van Marin Marais.

door Benjamin Perrot en Florence Bolton. Het ensemble La Rêveuse hoorde je met een sarabande à l'espagnol van Marin. Muziek die je associeert met 12 points, Eurovisie-achtige muziek, of Europese muziek in ieder geval, die van jou 12 punten krijgt. De suggesties komen binnen via de NPO Luister-app. Soundtrack van het weekend, leuk. Henry bijvoorbeeld, die zegt, ja, ik denk aan de Eurovisie-tune van Charpentier. Nou, die gaan we nog even in gedachten houden. Maar Marguerite was iets eerder, die schreef, goedemorgen Hans, 12 points voor de Franse held Rameau, die niet in het concertgebouw op de cartouches staat, dus niet op die bordjes in de zaal. Les Boreades, gedirigeerd door Pichon. Nou, dat vind ik nou een hele fijne. En dan wel de entrée de polémie, toch? Ja, laten we die doen. Fijn.

0: De entrée de Polymnie uit Les Borriades van Rameau hebben we die toch maar mooi op een concertgebouw Schildje gehezen. Margriet, dankjewel voor deze bijdrage. Straks meer suggesties voor muziek die jullie associëren met 12 points. Europese muziek uiteraard, maar eerst het nieuws. Het Amerikaanse leger heeft Abu Bilal al-Minouki uitgeschakeld. Al-Minouki werd beschouwd als de nummer 2 van Islamitische Staat wereldwijd. Hij zou betrokken zijn geweest bij de geruchtmakende ontvoering van veel Nigerianen en de gewelddadige dood van meer dan 40.000 mensen. De liquidatie van al-Minouki werd bekendgemaakt door president Trump, die hem vannacht de meest actieve terrorist ter wereld noemde. Janine Hennis-Plasgaard stopt als speciaal VN-gezant voor Libanon. Ze krijgt een andere functie binnen de Verenigde Naties. Hennis-Plasgaard zegt verdrietig te zijn over haar aanstaande vertrek. Ze noemt Libanon een van de mooiste landen ter wereld, ook al maakt het land moeilijke dagen door. Hennis-Plasgaard was eerder Europarlementariër, VVD-minister van Defensie. Wie haar opvolgt als speciale VN-gezant in Libanon is nog niet bekend. Bij een nieuw anti-AZC-protest in Apeldoorn heeft de politie gisteravond 3 mensen opgepakt. Het gebeurde rond middernacht. Er wordt in Apeldoorn al sinds begin mei gedemonstreerd tegen een spoedopvang voor asielzoekers. Gisteravond waren er zo'n 300 tot 400 mensen op de been. Er werd vuurwerk afgestoken, maar het protest verliep volgens de politie relatief rustig. Totdat rond middernacht een aantal mensen de confrontatie zocht. Een Britse opvarende van het cruiseschip Hondius, die in een Nederlands ziekenhuis ligt, mag naar huis. De man werd samen met een Nederlander en een Duitse vrouw vorige week vanuit Kaapverdië geëvacueerd naar Nederland. Hij is voldoende hersteld om naar Groot-Brittannië terug te keren, laat de Nederlandse regering weten. De Nederlander ligt nog in het ziekenhuis. De Duitse vrouw is terug in Duitsland, waar ze negatief testen op het Hantavirus. Dan nog het weer. Opnieuw een afwisseling van zon en buien vandaag. Bij een zwak tot matige zuidwestelijke wind wordt het 12 tot 14 graden.
1: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

De blazers van het Koninklijk Concertgebouw Orkest onder leiding van Alexei Ogrinchuk speelden voor je. En deze muziek had je te danken aan de suggestie van Sascha, die schrijft: ik zag deze week eveneens de opgepoetste film Amadeus. Die staat na al die jaren nog steeds fier overeind. 12 points dus voor regisseur Milos Forman en die fantastische acteurs. En natuurlijk voor de muziek van Mozart. Daarom graag het adagio uit de Gran Partita, dat in de film in een sleutelscène te horen is. Ja, dankjewel. Fijn. Door met andere suggesties. Wat we natuurlijk al, ik noemde het al eerder, Charpentier, Henry en Louis, die hebben allebei die suggestie gedaan. Henri die schrijft: goedemorgen bij Europa in Muziek. Denk ik vooral aan de Eurovisietune van Charpentier voor alle 27 EU-landen en voor alle landen die daar graag bij willen horen. En Louis zegt: mijn suggestie, het prelude uit de Te Deum in D groot van de Franse componist Marc-Antoine Charpentier. De muziek van Charpentier werd in de jaren 50 door de Europese Broadcast Union, de EBU, gekozen als de officiële herkenningsmelodie. Dan zie ik daar in gedachten die zwart-wit beelden van zo'n EBU in het midden, geloof ik, en dan, of NOS in het midden, en dan die sterretjes er allemaal omheen, en dan deze klank, dan begon het allemaal.

0: Ja, en dan het commentaar van wie dan ook, Willem Duis of zo. Van rechtstreeks verbonden met voor het Eurovisie Songfestival. Ja, ik vind dat een mooie sfeer geven. Vind je
1: ja,
0: meens.
1: Ja,
0: het Tedeum van het prelude, het Tedeum van Charpentier, de Eurovisie Tune. Dank voor deze suggestie. Daar sluit John op aan. Die zegt, ja, laten we er dan meteen een Worldvisie Songfestival van maken. Kunnen we misschien die gasten aan de andere kant van de oceaan zich betrokken laten voelen bij de rest van de wereld? Dat vind ik ook wel een mooie gedachte. Derhalve het opwekkende An American in Paris als soundtrack.

0: Daniel de Reun was de solist op de viool bij het Württembergische Kammerorchester Heilbronn onder leiding van Kees Scaglione met George Gershwin's An American in Paris, de suggestie van John om dus de Amerikanen, de mensen aan de andere kant van de oceaan, zich betrokken te laten voelen bij de rest van de wereld en bij Europa. Wim draait het meteen om, die zegt, goed idee, laten we dan ook het omdraaien en een Engelsman, een Englishman in New York van Sting laten horen. Nou, wellicht later, ik vind het leuk. Eerst nu de kranten. Jeroen las de magazine, ze maakt het nu volgende overzicht.
1: Ja, waarom lukt het maar niet om arbeidsmigranten gewoon te huisvesten? NRC ging kijken in de wijk Carnisse, Rotterdam. Polen, Bulgaren, Oekraïners, Oezbeken. Ze wonen er allemaal illegaal in overvolle panden, bergingen, kelders of zelfs tuinhuisjes. Ze hebben geen arbeidscontract, ze hebben geen huurcontract, ze hebben helemaal niks. Maar ze betalen wel woekerhuren. De gemeente weet het, controleert het, maar grijpt niet in.
0: Het probleem is dat arbeidsmigranten op straat belanden als de gemeente wel doorpakt, legt een controleur uit. Hij zegt, ik kwam een tijd geleden bij een jong Pools gezin. Die woonde in een huis zonder verwarming, met schimmel en bedwansen. De muren waren rood van het bloed. Toch wilden de Polen niet dat de huisbaas ter verantwoording zou worden geroepen, zegt de controleur. Uitgezet worden en op straat leven leek ze nog erger.
1: Als druk, onhandelbaar jongetje kreeg Jeroen Pen ooit ADHD-medicatie voorgeschreven. Nou, zijn schoolprestaties verbeterden niet, maar hij was anderen minder tot last. Zelf vertelt hij in Volkskrant Magazine, het werd een iets minder onmogelijke opgave om les te geven aan een klas met mij erin.
0: Ja, maar de tientallen jarenlange verslaving aan de pillen die volgde brengt Jeroen Pen bijna aan de afgrond. Hij stopt pas met de ADHD-medicatie als hij vreest dat het zijn dood wordt. Hij is dan al dagen wakker, functioneert niet meer en komt bij een psychiater terecht. Op haar aanraden stopt hij cold turkey. In één keer helemaal geen pillen meer dus. Hij zegt, ik ben nu een drukke volwassene, maar wel evenwichtig.
1: Of ze nou 4, 6 of 10 jaar oud zijn of puber, kinderen hebben het recht om afscheid te nemen van opa of oma. Dat zegt longarts Sander de Hoosson. Jarenlang probeerde hij, zoals zoveel artsen, de dood begrijpelijk te maken. Te ordenen in protocollen, stappenplannen, zorgpaden. Alsof sterven een project is.
0: Maar sterven is niet te voorspellen. Dus kun je het stervensproces maar het beste open en eerlijk tegemoet treden. Zoals kinderen dat doen, zegt de Hoosson in AD Mezza. De grootste schroom zit vaak bij de ouders, aldus de longarts. Zij vragen zich af of kinderen het vaak nare stervensproces wel moeten zien. Maar, zo legt de Hoosson uit, als je ze weghoudt bij het sterven van de naaste, gaan ze het toch zien, alleen dan in hun fantasie.
1: Ja, ik had het even gemist, maar de Neandertaler is hip.
0: Hey.
1: Ja, de tijd dat we dachten dat Neandertalers niet bijster intelligente aapmensen waren die met knotsen rondrenden. Nou, die tijd is voorbij, schrijft de tijdgeest van Trouw. Nu zijn we onder de indruk van het gereedschap dat Neandertalers bijvoorbeeld maakten. En de kampementen waarvan nog overblijfselen te vinden zijn in Drenthe.
0: Ja, maar het hippe zit hem ook in opvallende overeenkomsten tussen de Neandertalers en de moderne mens. Zo is sinds kort het bewijs dat wij ons ooit samen hebben voortgeplant. Het DNA van moderne Europeanen is ongeveer 2% terug te voeren op de Neandertaler. En dat is opvallende wetenschap. Na al die eeuwen beschikken we over dezelfde genen. Nou ja, hoera. Hoera voor een klein beetje dan in ieder geval. Tot zover de magazines.

was Milos Karadalic met de suggestie van onze hoofdleverancier van gitaarmuziek uit Annapolona, Gerard Bos. Gerard, dankjewel. Met 12 points schrijft hij voor de Fransman Ronald Dian, denk ik dat je uitspreekt, met zijn Tango on Sky. Uiteraard op de klassieke gitaar. Bij deze dus. Op naar het nieuws. Vertel ik je alvast wat we gaan doen na 8 uur. Dit weekend zijn de kanondagen. Op allerlei plekken kun je op bezoek bij iets dat te maken heeft met die kanon van Nederland. Straks meer daarover. We blijven dicht bij huis, want het gaat over de televisie. En we hebben een boek van de week. Het boek Wat ongezegd blijft van Elizabeth Stroud is het boek van de week. Daar hoor je om 8:50 meer over. Tot slot nog een suggestie van een luisteraar. Want Thijs uit Toorn die schrijft: goedemorgen Hans, nu de machtswisseling heeft plaatsgevonden in Hongarije, is het land hopelijk weer meer verbonden met het Europese gedachtegoed en vormt het meer een eenheid dan onder de vorige regeringsleider. Dus iets uit de Hari János-suite van de Hongaarse componist Zoltán Kodály zou mooi zijn, in de hoop dat deze nieuwe leider Péter Magyar Hongarije op het rechte pad houdt en de Europese eenheid terugvindt. Ik zeg 12 points. Tot straks.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, elektrificerende kruisbestuiving tussen rock en klassiek. Je hoort twee gloednieuwe vioolconcerten van de componerende gitaristen Johnny Greenwood en Aart Strootman en muziek van Bryce Dessner en Steve Reich. Het Radiofilharmonisch Orkest staat onder leiding van Hugh Chappell Brunt. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister vanmiddag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee. Live op NPO Klassiek.
1: Ster. Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieve, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
5: Het VU-orkest speelt Gershwin en 2 soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
4: Bezoek nu Beauty of the Beast, dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
5: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
6: Wij zijn
7: Medipoint. Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
8: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
7: En voor de aangepaste fiets van Maria.
9: En zo kan ik er weer op uit.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Luister naar de mooiste klassieke muziek. Van Bach tot Mozart. In De Klassieken. Of ontdek de magie van filmmuziek in de podcast Soundtrack. Of blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de actualiteiten bij Eén Vandaag van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Filharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich gisteravond bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van wat vuurwerk na. Maar rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in en toen zorgde een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. Bijna 60 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijke vervuilde locaties de komende jaren fors zal toenemen. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen ook dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. Een Irakees die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer de opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen. Dat hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. En Hezbollah voert ook nog altijd aanvallen uit op Israël. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: NPO Radio 1 zit bovenop de sport.
5: Morgen.
6: De laatste speelronde van de Eredivisie.
5: Alle 9 wedstrijden.
6: Tegelijkertijd.
7: NOS langs de lijn.
4: Morgen, 2 uur.
8: Wie luistert, weet meer.
9: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
6: De laatste speelronde van de Eredivisie.
4: Zondag, NPO Radio 1.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
13: Mijn oog viel vanochtend op een ingezonden brief in de Volkskrant. Waar hoor je mensen nog een duintje fluiten op straat, schrijft deze inzender. Zelden of liever gezegd te weinig. Als je de mens met een fluitketel zou vergelijken en deze komt tot een kookpunt, vliegt nu maar al te vaak de fluit van de ketel. Meer deuntjes fluiten op straat verlicht en verdeelt de druk, blaast in ons hectisch bestaan de stoom af en werkt aanstekelijk.

meer fluit op straat, heerlijk. Uit Turks Fruit was dit, Toet Stielemans natuurlijk. We gaan weer verder. We hadden het heel erg veel over Europa het eerste uur. Want de soundtrack van het weekend stond in het teken van Europa. Muziek die jullie associëren met Europa. Die je 12 points geeft, 12 punten. Als een soort van eigen songfestivalletje. In de krant gaat het ook veel over Europa. Gustav Bessems in de Volkskrant die schrijft... Ik heb me nog nooit zo Europees gevoeld. Politiek, cultureel en zelfs in het landschap. Of ik nu voor werk met de auto over de afsluitdijk naar het Terpdorp Exmora rijd... of met de trein voor mijn plezier door de Noord-Franse vlakte naar Parijs. Ik kijk anders uit het raam dan voorheen met het besef... dit is het, hier moet het gebeuren. Bevreemdend vind ik ineens hoeveel van wat ik een leven lang heb geconsumeerd Amerikaans is. Muziek Amerikaans, film Amerikaans, series Amerikaans. Ik krijg er weerzin tegen en betrap mezelf op gedachten als wat lekker dat de dingen in Europa zo oud zijn. Ik weet niet of jullie dat ook zo ervaren. Qua muziek kunnen we alle kanten op met Europa. Dat blijkt wel uit de verdere suggesties die binnenkomen. Ernst deed nog een hele mooie. Die zei, ja, de Sicilienne van Bach, gespeeld door Arkady Volodos, live in de Gouden Zaal in Wenen. Een Italiaanse dans uit Sicilië, door Vivaldi op melodie gezet... en door Bach vervolmaakt, gespeeld door een naar Spanje verhuisde Rus... in het centrum van de Europese muziek, Wenen. En zo mooi gespeeld dat het lang stil blijft voor het applaus. Dank. Welkom terug bij de ochtend.

Ja, kippenvel. Ook die stilte die volgt na de laatste noten, zeg, ongelooflijk. Gespeeld is in Wenen, ook afkomstig van het album Vorlodos in Vienna. Dank Ernst voor deze Sicilien van Bach, gespeeld dus door Arkadi Vorlodos. Overigens, Arkadi Vorlodos heeft ook het album van de week deze week op NPO Klassiek. Dan een album gespeeld met muziek van Schubert en Schumann. Daarover vind je alle informatie uiteraard op de site van NPO Klassiek.

0: Isabel Durin op de viool, Michael Erdscheid piano met Blue Skies van Irving Berlin. Het is 7:15. Voor de 5e keer zijn vandaag en morgen de kanondagen. Je kunt meer dan 30 erfgoedinstellingen bezoeken tot op Bonaire aan toe. In die kanon is de geschiedenis van Nederland te vinden aan de hand van 50 vensters. En een van die vensters is ook de televisie. En die bestaat dit jaar in Nederland 75 jaar. Van de allereerste uitzendingen is niet zo heel veel bewaard. Wel van bijvoorbeeld de serie Pension Hommelus uit de late jaren 50. Ach, misschien wel leuk om een klein stukje te laten horen.
1: Dag mevrouw Van Dam.
2: Dag zuster, hoe is het met meneer Tempel?
1: Oh, met meneer gaat het uitstekend. Meneer heeft gegeten, meneer heeft gedronken, alles is normaal.
2: Oh, zou het nog lang duren, denkt u?
1: Ach, 6 weken, denk ik.
2: 6 weken.
0: Ja, Museum Beeld en Geluid in Hilversum duikt dit weekend in de geschiedenis van de televisie. Ja, doen ze eigenlijk altijd. Rob de Bie, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Je bent van van Beeld en Geluid. Die eerste tv-uitzending was in 1951, maar ik begrijp dat je dit weekend dus nog veel verder terug kunt kijken.
3: Ja, dat is eigenlijk heel leuk, want er ging natuurlijk heel veel aan vooraf voordat die allereerste uitzending van de NTS door toen nog 500 mensen te zien was. Want zoveel tv's waren er nog niet verkocht.
0: Ja.
3: Maar wij gaan eigenlijk terug om uit te leggen van dat het eerste zaadje geplant is in 1883.
0: Ja.
3: Dat is een Poolse meneer geweest, Nipkow.
0: Ah, van de schijf.
3: Die zijn naam is veelvuldig gebruikt.
0: Ja.
3: Die heeft een machine ontwikkeld. En het grappige was, hij had er geen toepassing voor. Dat is pas later ontstaan dat er mensen waren die zeiden, ja, daar kun je natuurlijk iets mee. En dan moet je denken al een beetje aan tv, maar dan op een iets wat mechanische manier.
0: Ja.
3: En dan is die Nipkow-machine wordt dan verder ontwikkeld om ik dacht dat het in 36, een belangrijke naam daarin is Freek Kerkhoff, die al in 1936 een programma heeft wat in Eindhoven vanuit zijn woonkamer wordt uitgezonden regelmatig.
0: Ja.
3: En dan had je lieden die hadden zo'n Nipkow-machine of gekocht of nagebouwd.
0: Mm-hmm.
3: En die konden dan met een middengolfzender programma's kijken van Freek Kerkhoff. En zijn vrouw was omroepster. En hij gaf ook een programmablad uit. De televisiecourier.
0: Wat geweldig.
3: En dat is ontzettend komisch. Maar dat is een beetje weggebleven uit de geschiedenis.
0: Ja, een beetje een influencer avant la lettre eigenlijk. Hè? Vanuit zijn huiskamer uitzendend. Ja.
3: Ja, nou, zijn talent is door Philips gauw ontdekt. Want daar is hij uiteindelijk ook aangenomen. Mm-hmm. In 1929 was dat al. Deze man die moeten we toch wel bij Philips experimentele televisie hebben. En een andere bekende naam is De Vries, misschien wel van gehoord.
0: Ja, de regisseur.
3: Daar heeft hij mee samengewerkt ook.
0: En, ah, ja.
3: Maar ontzettend leuk. Dus de aanloop naar die eerste uitzending, dat is een ongelooflijk leuk verhaal.
0: Ja, nog even die Nipkow, want we kennen natuurlijk de Nipkow schijf. Deze week nog naar de ere Nipkow schijf naar het Jeugdjournaal gegaan. Heel fijn. Maar die bestaat uit allemaal gaatjes en die worden dan rondgedraaid, toch?
3: Ja, het is een iets wat ingewikkeld verhaal, maar het principe is, je hebt een schijf, daarin zijn gespiraliseerd gaatjes aangebracht.
0: Uh-huh.
3: Die schijf draait rond en als je dan een lampje hebt en een voorwerp en een lichtgevoelige cel, dan maakt die, doordat die gaatjes gespiraliseerd zijn, die maakt een soort beeldlijntjes.
0: Ah.
3: Net zoals je met een beeldbuis tv hebt, heb je er 625,
0: ja.
3: Dit waren er maar 30. En die, door die fotogevoelige cel wordt dat elektrisch gemaakt. En als je die via de draad naar een ander deel van de Nipkow-schijf brengt, dan kun je die signaaltjes, die beeldlijntjes, kun je weer zichtbaar maken.
0: Mm-hmm.
3: En dat is ongelooflijk leuk als je dat ziet.
0: Ja.
3: Want dat is eigenlijk mechanische tv.
0: Ja, precies. Is dat nou, gaat het nou zo ver vandaag in Beeld en Geluid en morgen tijdens die kanondagen dat jullie een Nipkow-achtige uitzending gaan reconstrueren? Of?
3: Nee, we gaan wel demonstreren. Dus we hebben een machine die aan de ene kant het beeldje opwekt.
0: Ja.
3: en dan via een draadje naar de andere kant gaat. En dan kun je zien dat voorwerpje dan op een beeldje van overigens 3 centimeter bij 7 centimeter. Dus het was wel piepkleine tv. Mm-hmm. Maar die machine gaan we aanzetten. Als mensen daarom vragen, dan gaan we uitleggen en demonstreren van hoe het werkt. En dat is omdat het een wat abstract technologie is, is het wel leuk dat je het op die manier aan mensen kan overbrengen.
0: Ja, ja, beeld en geluid heeft natuurlijk een waanzinnige collectie waar het museum, waar het geluid, maar ook beeld betreft, televisie dus, in die canon ook opgenomen. Wat vind je nou zelf, want u bent 72 inmiddels, wat vind je nou zelf een televisieuitzending dat je zegt, dat vergeet ik nooit meer?
3: Nou, dat klinkt heel gek. Mijn vroegste televisieherinnering was een programma. Dat heette Coco de Vliegende Knorrenpot. En ik weet niet of dat een belletje gaat rinkelen. Maar
0: nee.
3: Als ik dat nu terugzie, dat had ik ook met de Thunderbirds, hè, die serie.
0: Oh, ja.
3: Ik zag nooit die nylon draadjes van die poppen.
0: Oh, ja.
3: Het was gewoon voor een kind super spannend. En als ik het nu zie. En dat was bij Coco de Vliegende Knorrenpot ook zo. Ja, het zat allemaal met draadjes aan elkaar.
0: Ach,
3: maar ja, het was zo spannend. Daar keek je, daar lette je niet op.
0: Ja,
3: dus dat is mijn vroegste tv-herinnering is Coco de Vliegende Knorrenpot.
0: Knorrenpot, ja mooi. Nou, televisie die met draadjes aan elkaar hangt. Daar gaat het eigenlijk ook om dit weekend in het Beeld en Geluid. Dus tijdens die kanondagen. Dank Rob de Bie van Museum Beeld en Geluid hier in Hilversum.

Dat was Lisa Jacobs en haar String Soloists met het eerste deel uit het concert voor viool en strijkorkest opus 3 nummer 1 van Pietro Locatelli. En die brengt ons als Italiaan ook een beetje naar hier, naar de Prinsengracht 506. Rob de Bie had het net over die serie die hij zich nog herinnerde, Coco en de Vliegende Knorrenpot. Peter Jan die schrijft, ja, ik herinner me die serie nog. Ik heb vaak achter de stoel van mijn vader gezeten, want het was erg spannend voor een klein mannetje.

0: Breath Whistle. Het is 8:50. Het nieuwsoverzicht hier bij de ochtend. In de Verenigde Staten is een man opgepakt die mogelijk betrokken was bij een reeks antisemitische aanslagen in Nederland. Het gaat om de commandant van een pro-Iraanse militie. Hij zou onder andere achter de aanslag op een bank in Amsterdam zitten en ook betrokken zijn bij explosies bij een synagoge in Rotterdam en een Joodse school in Amsterdam. De verdachte wordt komende vrijdag voorgeleid in New York. 10 van de 24 asfaltcentrales in Nederland worden of zijn beboet voor een te hoge uitstoot van schadelijke stoffen. Bij tenminste 2 centrales kan die boete oplopen tot 1 miljoen euro, meldt het Financiële Dagblad. De schadelijke stoffen zoals benzeen komen vooral vrij bij het verbranden van oud asfalt. Dat is nodig voor de recycling. Israël en Libanon hebben hun wapenstilstand verlengd met 45 dagen. Evengoed vielen er gisteravond doden in Libanon bij een Israëlische aanval. Het oorspronkelijke bestand tussen Israël en Libanon werd op 16 april gesloten, maar wordt vrijwel dagelijks geschonden. Zowel Hezbollah als het Israëlische leger voerden meermalen aanvallen uit. Acteur John Travolta is gisteravond verrast met de eregouden palm op het filmfestival van Cannes. De 72-jarige acteur was in de Franse stad om de eerste film te presenteren die hij zelf heeft geregisseerd. En hij werd onverwacht naar voren geroepen, nog voordat de film werd vertoond. Dit is nog beter dan een Oscar, reageerde Travolta bij het in ontvangst nemen van de gouden palm voor zijn hele oeuvre. En dan nog het weer. Opnieuw een afwisseling van zon en buien vandaag. Bij een zwak tot matige zuidwestelijke wind wordt het 12 tot 14 graden. Morgen is er minder zon en vallen er meer buien, maar wordt het wel 1 of 2 graden minder fris.
1: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

0: Schubert was dat. Deeltje, het vierde deel uit zijn vijfde symfonie, Cassio, onder leiding van Nicolas Harnoncourt. Ik had het net over die kanondagen in beeld en geluid onder andere. Er is een adres waarop je alle informatie kunt vinden over die kanondagen. Kanonvannederland.nl. Daar zijn alle adressen waar je dus ook behalve bij beeld en geluid de kanon van Nederland kunt beleven. En de luisteraar, dat wil ik ook nog even kwijt, die schrijft wat grappig. Ik zat vroeger ook vaak achter de stoel of de trap in de gang als de tv te spannend werd. Bijvoorbeeld bij Daktari, dat mijn broer mocht kijken. Ik zie meteen die schele leeuw weer voor me. Leuk, leuke herinnering. We gaan naar het boek van de week. Dat is een boek van Elizabeth Strout, die bekend is van Olive Kitteridge. En ik heet Lucy Barton. Dit is Wat ongezegd blijft. Ons aangeraden en aangereikt door Grietje Braaksma van Boekhandel Vampieren in Eindhoven. Grietje, goedemorgen.
1: Dag Hans, goedemorgen.
0: Had jij ook een tv-serie waar je voor je achter de stoel wegdook of niet?
1: Nou, weet je, ik dacht opeens aan Eucalypta, die verschrikkelijke heks uit Paulus de Boskabouter. Nou, dat moet ik dan de hele dag maar weer verwerken, Hans. Ja, bedankt.
0: Sorry, die trauma komt weer helemaal terug. Neem me niet kwalijk. Laten we het, het over Elizabeth Strout hebben. Wat ongezegd blijft. Vertel, het is een boek over een dubbel leven en een groot geheim, lees ik op de achterkant. Wat kun je erover vertellen?
1: Nou, wat ik erover kan vertellen is dat Elizabeth Strout is een van mijn werkelijk favoriete auteurs. Mm-hmm. Zij schrijft over gewone mensen, zoals jij en ik, Hans. En die gewone mensen verzwijgen soms dingen. En waarom doen we dat? Zijn dat sociale conventies? Uh-huh. Schamen we ons? Het boek gaat over Artie en Evie, een gewoon echtpaar. Hij is leraar op een school. Hij is best geliefd. Hij heeft een boot waar hij af en toe mee gaat varen. Maar hij is ook eenzaam. In sommige ogenblikken heeft hij daar heel erg veel last van. Hmm. Hoe komt dat? En wat speelt zich af tussen dat echtpaar? Wat blijft ongezegd? En wat ik zo heel erg mooi vond, ik had een passage uitgezocht wat je eigenlijk voor zou lezen, maar het gaat over de vader-zoon relatie. Ze hebben samen een zoon, Rob, is volwassen man. En ook daar is iets mee gebeurd wat ongelooflijk ingewikkeld is om daarover te praten. Mm-hmm. En ik vind, ja, Elizabeth Strout is degene die met simpele zinnen een hele wereld van emoties kan oproepen, dat zo ontzettend knap doet. Echt, Hans, ik heb dit boek in één ruk uitgelezen. En toen dacht ik weer, hoe doe je dat nou? Hoe kun jij beschrijven wat ons gewone mensen zo, ja, zo gemankeerd ook vaak maakt? Daar

0: is zij een meester in, vind ik.
1: Ja, ja. Ja, op de omslag overigens van de Nederlandse vertaling Wat ongezegd blijft, zien we een boot op het droge liggen. Staat het ook een beetje symbool voor die, ja, de situatie waarin die Archie zich bevindt?
0: Ja, zeker. Want een boot heeft water nodig. Een boot moet stromen, een boot moet varen. En deze boot ligt heel erg stil. En ook de oorspronkelijke editie was heel mooi met prachtige schutbladen. En ook ja, die boot is heel symbool voor zijn leven. Mm-hmm. Want ook heel vaak trekt hij zich terug. En ook aan het eind van het boek gebeurt er iets met die boot. Maar goed, dat moet de lezer zelfs maar ontdekken. En misschien, als je Elizabeth Strout niet kent, doe jezelf een plezier en ga eens naar de NOS-app en zoek dat interview met haar op. Ah. Waarin zij feilloos beschrijft hoe zij kijkt naar mensen. Hans, zij is echt ongelooflijk. Zij zegt, als ik iemand in de straat voorbij zie lopen, denk ik, daar is een heel universum. Hmm. Dit is een mens met verhalen. En zo, als wij zo met mededogen naar andere mensen kijken en dan de kunst van het verhalen vertellen zoals Elizabeth Strout dat doet, krijg je een fenomenaal boek zoals dit.
1: Nou, Wat ongezegd blijft, ons boek van de week. Elizabeth Strout schreef het. Ze heeft ooit ook de Pulitzer Prize voor fictie ontvangen. We hebben één exemplaar dat we weg mogen geven. Stuur een berichtje als je daarvoor in aanmerking wilt komen. Dat kan via de gratis NPO Luister-app. Of mailen naar deochtend@kro-ncrv.nl. En laat vooral ook weten waarom je dat boek graag zou willen lezen. Het is uitgegeven door Atlas Contact. Mooi, Grietje. Dankjewel. Ik ben heel benieuwd.
0: Graag gedaan. Vrouwvriendelijke mannen daar. Dat zijn jullie.
1: Ik heb het beeld van eucalypta in mijn hoofd. Ik zeg er verder niks over.
0: Okay.
1: Dankjewel.
0: Nee, dat is goed.
1: Fijne dag verder.
0: Dag Hans.
1: Dag.
0: Dag.

Ulster Orchestra onder leiding van Vernon Handley met Seascape uit The Sea van Frank Bridge. Dat sluit natuurlijk mooi aan bij dat omslag van wat ongezegd blijft van Elizabeth Stroud met die zeilboot op dat drooggevallen wat. Overigens, dat interview waar Grietje het over had met Elizabeth Stroud, dat staat op de site van de NOS. Dat was toen ze te gast was op het ILVU in Utrecht. Laatste kans om te reageren op het boek van de week. Deze muziek van Pieter Hellendaal. 2 minuten en 32 seconden.

0: Muziek van Pieter Hellendaal, een sonate voor viool en basso continuo was dat door Johannes Pramzöhler op de viool en Guldrim Choi, cello en Philippe Griesvaar op het Gliegvaar op het klaversymbool. Dat was lang genoeg om jullie te laten reageren op het boek van de week. Elisabeth Stroud, Wat ongezegd blijft, uitgegeven door Atlas Contact. Veel lovende woorden voor Grietje ook in de app. Dank daarvoor, dat is zeer terecht. Wij zijn ook heel blij met haar, de manier waarop zij boeken in de etalage zet. We hebben een reactie uitgekozen en dat is die van Ellen. Die schrijft, goedemorgen Hans, ik ben erg geraakt door dat beeld van hoe die boot het op het droge ligt. Een boot heeft water nodig, zei Grietje. Hoe waar is dat? Lange tijd was ik als die boot, ook al door een beladen verleden. Hoe blij ben ik dat ik weer vaar in ruim sop met een prachtig uitzicht. Heel graag zou ik dit boek willen lezen. We zorgen dat het naar je wordt opgestuurd. Veel plezier ermee. Atlas Contact gaf het uit voor iedereen die het verder wil lezen. Dat was het een beetje wat ons betreft. Dank voor al jullie reacties in de NPO Luister-app voor de soundtrack van het weekend. Wat een zeer Europese uitzending. Europees gevoel ook, hè? Vind je niet, Ise?
1: Heel erg.
0: Ja, heel fijn. Zo dadelijk gaat Sander Swiep hier verder. Jawel, met Musica Religiosa. En morgenochtend is de ochtend er uiteraard weer. Morgenavond ben ik er weer met Louise Korthals, cabaretier, zanger, actrice, schrijver in Panorama Zondag. Fijn weekend, tot de volgende keer. Dit is Rachmaninoff, tot aan de ster.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot legendarische artiesten. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een duizelingwekkende smeltkroes van klassieke en Hongaarse volksmuziek. Uitgevoerd door het Radiokamerorkest en de Hongaarse dirigent Peter Ötvös. Luister nu naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Wandel met Cailavax, Capelle Amsterdam, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Kaarten via cailavax.nl. Loop je mee?
2: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei, op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets, o-festival.nl.
1: De Stoet, kaarten via cailavax.nl. Loop je mee?
3: NPO Radio 1 zit bovenop de sport.
4: Morgen.
5: De laatste speelronde van de Eredivisie.
4: Alle 9 wedstrijden.
5: Tegelijkertijd.
6: NOS langs de lijn.
3: Morgen, 2 uur.
7: Wie luistert, weet meer.
8: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
5: De laatste speelronde van de Eredivisie.
3: Zondag, NPO Radio 1.
9: Kom van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur met Julian Precardien, Paulina Toekjanen, Simon Kienlisait, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans IJzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood. Dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. De VS claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. In Brasschaat, net over de grens in België, is een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. 4 andere inzittenden raakten zwaar gewond. Alle inzittenden waren 16 of 17 jaar oud. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. In België kan een 17-jarige een voorlopig rijbewijs halen. Zij of hij mag dan alleen met een begeleider rijden, geen passagiers meenemen en in het weekend niet 's nachts rijden. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het weer, zonwolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden en vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig, maar in de middag nog wat zon bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
3: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
4: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
5: Luister naar de mooiste klassieke muziek, van Bach tot Mozart, in De Klassieken. Of ontdek de magie van filmmuziek in de podcast Soundtrack. Of blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de actualiteiten bij 1 Vandaag van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
6: Museum Huis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
0: NPO Klassiek. EO. Musica religiosa. Met Sander Zwiep.

Wat een contrast met sommige overgeproduceerde, overvolle popmuziek van tegenwoordig. Hè? De puurheid van twee violisten in gesprek met elkaar. Klip Donchov en Mariana Terterian speelden een deel uit de suite The Art of Light Touches van Sergei Akunov. 1967 geboren in Kiev. De jaren 90 speelde hij in een Russische rockband, zowaar. Maar na een compositiestudie aan Harvard werd dit zijn geluid. Bijna aarzelende muziek die reikt naar het licht. Goedemorgen, welkom bij Musica Religiosa met meer verlichtende muziek, zoals deze zetting die Zwelink maakte op Psalm 27. Le Seigneur est la clarté qui m'adresse. De Heer is het licht dat tot mij spreekt.

Gesualdo Consort Amsterdam, onder leiding van Harry van der Kamp. Wijs mij uw weg, Heer, leid mij op een effen pad. De Heer is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? En dan in het Frans gezongen, Le Seigneur est la clarté qui m'adresse. Psalm 27 in de versie van Svelink.

van Joseph Haydn, het langzame deel uit zijn eerste vioolconcert, Giuliano Carmignola viool, geplukte strijkers van het Orchestre des Champs-Élysées en het klaversymbool op het standje luit. In tegenstelling tot wat je bij luit denkt, klinkt hij dan extra zacht. Het geeft de zaken wat omvloerster tokkelgeluid. Lichte klank. Licht is dit uur de rode draad, of beter gezegd witte draad. Ja, wit licht bevat alle kleuren. Dan heeft de volgende componist een passende naam, Robert White, 16e-eeuwse Engelse componist, en van hem Christus die licht en dag zijt. Christe qui lux es et dies.

En door deze koorsetting heen hoorde je een hele bekende melodie die al eeuwenlang, misschien al meer dan 1000 jahr wel bekend is. Christe qui luxes et dies, Robert White, gezongen door Stile Antico.

Henry Eccles was een admiraal in de US Navy. Henry Eccles was een Engelse cricketspeler. En in dit geval Henry Eccles, zoveel mensen met dezelfde naam, tijdgenoot van Bach en Händel. Componist van een sonate, hier gespeeld door violist Théotime Langlois de Zwarte en luitist Thomas Dunford. Muziek van Eric Whittaker uit Amerika. Lux aurumque, licht, warm en zwaar als puur goud.

0: goud gevat in muziek. Lux Aurunque van Eric Whittaker. De man die ook wereldwijd beroemd is geworden bij heel veel koorzangers. Hij heeft een virtual choir waarmee hij eens in de zoveel tijd dan online uitvoeringen geeft. Dus met mensen over de hele wereld. In 2020 bijvoorbeeld, midden in de coronapandemie, zong hij tegelijk met 17.572 zangers. Hoe bijzonder is dat, wereldwijd je zo verbonden te weten via de muziek. 9:30 op zaterdagochtend.
1: Musica Religiosa met Sander Zwiep op NPO Klassiek.

helpen? En hoe kan diegene ons misschien ook weer verder helpen? Hier in een Sinfonia Concertante voor niet één solist die dan mag shinen in een orkest, maar twee solisten die het samen moeten rooien. Wilde Frank viool en Maxime Rizanov altviool bij Arcangelo. Muziek van Mozart. Nu naar Johann Sebastian Bach. Kan niet missen in dit programma. En dan een van de cantates die hij componeerde voor Wezenzondag. Morgen. Want in het kerkelijk jaar zijn we daar nu aanbeland. Na Hemelvaartsdag. Jezus is al weg. En de geest die moet met Pinksteren nog komen. Op 21 mei 1724 was het de Wezenzondag op dat jaar. En toen klonk voor het eerst deze muziek.

Ik reed naar Hilversum vanochtend onder een strak blauwe lucht, waar ik wegreed. Maar eenmaal hier was de lucht nogal behoorlijk dreigend bewolkt geworden. Mooi hoe het weer kan samengaan met metaforen in de muziek. Want Siri Thornhill zong hier: het is en blijft de troost van de christenen dat God over de kerk waakt. Want ook al pakt het noodweer zich samen, na stormen van ellende verschijnt snel de lach van de vreugdezon. Dat is een mooi vooruitzicht. La Petite Bande hierbij onder leiding van Sigiswald Kuiken met een deel uit Bach's kantate 44. Zie weer een ooit in den Bann tun.

Muziek die je kunt kennen van films, series, videogames en NPO Klassiek natuurlijk. Het menuet van Boccherini. Het is een deel uit zijn zesde quintet door de Quartetto Casals en ook Eckhard Runge. Nu de laatste lichtmuziek, koormuziek van deze uitzending. God is Light van Cecilia McDowell, die ooit studeerde aan Trinity College Cambridge. En haar muziek wordt ook uitgevoerd door het koor van Trinity College onder leiding van Stephen Layton.

Ja, hoe kun je licht verklanken? Nou, zo dus Cecilia McDowell's God is Light. The Choir of Trinity College Cambridge onder leiding van Stephen Layton. Met deze laatste koormuziek van Musica Religiosa. We begonnen de aflevering met twee violen. We eindigen met een viool en een altviool. Rachel Podger en Jane Rogers in een duo van Michael Haydn. Daarna een goedemorgen met beeldend kunstenaar Jan Rothuizen. Ik wens je een licht en luisterrijk weekend.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, elektrificerende kruisbestuiving tussen rock en klassiek. Je hoort twee gloednieuwe vioolconcerten van de componerende gitaristen Johnny Greenwood en Aart Strootman en muziek van Bryce Dessner en Steve Reich. Het Radio Philharmonisch Orkest staat onder leiding van Hugh Chappell Brunt. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister vanmiddag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee. Live op NPO Klassiek.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ster. Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
4: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Zambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
7: Alles draait.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit, moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. Amerika claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Nederland zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van Amerika. Hij zou onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en voor een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Hij zou ook plannen hebben gehad voor aanslagen in Amerika. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een anti-AZC-protest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig, op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is al uitgebreid gezocht naar de man, met onder meer een boot, een vliegtuig en een helikopter. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden en vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig, in de middag nog wat zon en dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
3: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
4: Het VU-orkest speelt Gershwin en 2 soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
10: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
9: En voor de sta-opstoel van Toon.
11: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
12: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
14: Pap, die moeten we hebben.
13: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
15: onlineveilingmeester.nl.
16: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
17: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

Een goedemorgen met Jan Rothuizen. Ik teken wat ik niet kan schrijven en ik schrijf wat ik niet kan tekenen. Aldus kunstenaar Jan Rothuizen, die met zijn wereldberoemde tekeningen een nieuwe blik op de wereld biedt. Jan Rothuizen wordt in 1968 geboren in Amsterdam. Zijn beide ouders zijn journalist. Zelf wordt hij door Amerikaanse graffiti-kunstenaars geïnspireerd. En dat leidt hem uiteindelijk naar de Rietveld Kunstacademie. En later een postacademische opleiding aan de ateliers. Aanvankelijk werkt hij vooral in zijn atelier. Maar al snel ontdekt hij dat bij het observeren van mensen en het leven op straat zijn kracht ligt. Hij verhuist naar New York, werkt samen met kunstenaars als Keith Haring en ontwikkelt een geheel eigen stijl. Zijn werk verschijnt wereldwijd in verschillende talen en wordt tentoongesteld in musea en op filmfestivals. Daarnaast werkt hij als tekenaar voor het Rijksmuseum en maakt hij in 2014 de bekroonde documentaire Refugee Republic. Het bekendst is hij om zijn unieke Soft Atlas tekeningen, die sinds 2009 maandelijks in de Volkskrant verschijnen. In deze handgetekende kaarten combineert hij beeld en tekst om plekken en verhalen tot leven te brengen. Vorige maand maakte Rothuizen nog zo'n Soft Atlas tekening van het Concertgebouw. Ook maakt hij politieke tekeningen, zoals over gevangeniskampen waar Oeigoeren opgesloten zitten, te zien op de Internationale Architectuurbiennale van Venetië. En op dit moment is hij bezig met een film over zijn persoonlijke en emotionele reis door Colombia. Vanochtend presenteert hij zijn favoriete klassieke muziek in een Goedemorgen met Jan Rothuizen.

Ja, goedemorgen. Mijn naam is Jan Rothuizen. En deze muziek brengt mij terug naar 1999, heel lang geleden. Toen woonde ik nog in de Rivierenbuurt in Amsterdam, in een heel fijn lichthuis. En ik had een hele leuke onderbuurvrouw waar ik goed contact mee had. En zij heette Florien. Zij is jazzzangeres. En we kwamen veel bij elkaar op de vloer. En op een gegeven moment was ze heel erg blij, opgetogen. Want ze had een hele leuke man ontmoet in New York. En ze vertelde ook hoe ze hem ontmoet had. Die man die was ook muzikant en die speelde in een keldertje ergens op Manhattan. En zij kwam binnen, maar ze had haar rolschaatsen nog aan. Dus zij viel eigenlijk met rolschaatsen al het keldertje binnen. Maar die vriend die kwam ook steeds vaker naar Amsterdam toe. En als hij dan in Amsterdam was, dan speelde hij elke ochtend echt wel een paar uur achter elkaar muziek. En ik herinner me dat ik eigenlijk altijd wakker werd met die muziek. En dat heel prettig was. Zeker want als je zo heel tussen ontwaken en waken wakker wordt, dan ben je ook heel gevoelig voor muziek. En die muzikant, die piano, dat was dus Brad Meldau. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, ik denk het wel. En dat is het stuk ook waar we net mee openden. En het stuk waar we mee openden heette ook Waking Up. Hoe toepasselijk. Ja, ik ben beeldend kunstenaar, dus dat betekent dat ik heel veel in mijn eentje op mijn atelier zit. En dus heel veel tijd ook heb om muziek te luisteren, waar ik ook heel erg van geniet. Alleen het is wel een beetje grappig, omdat dat ook iets is wat je eigenlijk altijd, wat ik niet deel, wat best wel privé is. Dus ik vind het wel spannend om mijn keuzes vandaag aan jullie te laten horen. Het wordt heel verschillende dingen, laat ik horen. Ik hou heel erg van alles. Maar we gaan een beetje nu, omdat we op Radio 4 zitten, op de klassieke tour. Ik laat veel barok horen, veel opera, maar ook een beetje jazz, wereldmuziek. En ook wat experimentele crossover. Dus het is een vrij divers programma. Maar als ik op mijn atelier ben, dan begin ik meestal met pianomuziek. Omdat is eigenlijk, in het begin probeer je altijd een beetje de rust van de dag een beetje te behouden. Dat zijn eigenlijk mijn mooiste uren ook. En meestal begin ik dan met pianomuziek. En ik wil ook nu een stuk laten horen van een pianist die ik echt heel erg goed vind. Ze leeft niet meer. Het is een Ethiopische vrouw. Ze is ook een non, wat eigenlijk ook wel heel bijzonder is. En haar naam is Emma Hoy Tsekwe Mariam Keubru. Nou, ik weet niet of ik dat goed uitspreek, maar je kan het ook nog opzoeken in de lijst. Wat je hoort is haar Ethiopische invloeden gemixt met westers. Maar luister maar, het is iets wat ik nog nooit eerder gehoord heb en heel mooi is.

Ja, we luisterden naar The Homeless Wanderer van Emma Hoy Tsekwe Mariam Keyubru. Zoals ik al zei, ze is Ethiopische componist en pianist. En wat ook wel bijzonder is, dat zij dit zelf speelde. Dus zij was ook de pianist die we hoorden. En zoals ik al zei, is dit muziek die ik eigenlijk ook prima 2 uur lang zou kunnen horen. Ik luister hem vaak in mijn atelier, 's ochtends. Dan schijnt de zon nog bij mij naar binnen. Wat eigenlijk, ik heb een hele mooie studio aan het Singel in Amsterdam. En op een bepaalde manier is deze muziek is een soort, hoe zeg je dat? Het creëert een soort ruimte die gewoon heel fijn is. Ik kan het niet anders benoemen. Maar we gaan naar iets heel anders luisteren nu. We gaan naar een aria, gezongen door André Scholl. Het nummer is ook wel bekend als The Cold Song. Misschien kennen jullie dit. En we gaan luisteren naar een geest die uit een bevroren toestand ontwaakt. Ik hou heel erg van opera, maar ik hou me echt helemaal niet bezig met de verhaallijnen van opera's. Dus ik laat het allemaal over me heen gaan. Maar wat hier wel heel mooi is, is dat het eigenlijk een hele fysieke ervaring wordt uitgevoerd door André Scholl.

Ja, we luisterden naar een aria uit King Arthur van Purcell. En de aria heet What Power Art Thou, denk ik. Maar ja, ik ken het dus als de Cold Song. En wat ik hier zo mooi in vind, is dat het een soort, ja, die fysieke sensatie, die kou, die verstijving, dat die, ja, het is eigenlijk heel theatraal, heel, heel figuratief. En je zou het eigenlijk ook heel erg grappig kunnen vinden. Maar ik vind het dus ook heel erg mooi. En, maar ja, ik had bedacht dat ik niet de hele tijd zou zeggen dat ik dingen mooi vind. Maar ja, dat is natuurlijk wel een beetje de rode draad in deze lijst. Maar ik ga proberen ook uit te leggen waarom ik dingen mooi vind. Dus, nou, ik doe mijn best. Het volgende is het zevende lied uit De Winterreizen van Franz Schubert. Auf dem Flusse heet het. Ik kende De Winterreizen eigenlijk wel langer. Maar pas toen ik deze uitvoering hoorde, toen was ik eigenlijk echt verkocht. In plaats van een stem horen we een saxofoon. En de saxofonist is Juri Honig. En de pianist, die net zo belangrijk is, maar een hele andere rol speelt in dit stuk, is van Nora Mulder. Zij speelt de piano.

0: Ja, we hoorden Juri Honig samen met Nora Mulder. En nou, ik vind die saxofoon zo mooi, ook als een soort stem, zo hees, zo helemaal uitgeput. Maar ook die wanhoop die erin klinkt, gewoon heel erg mooi. Oh nee, ik zou niet meer mooi zeggen. Excuus.
1: Dit is een Goedemorgen met kunstenaar Jan Rothuizen.
0: In 2001 is mijn moeder overleden, veel te vroeg. En ik mis haar eigenlijk iedere dag nog. Haar naam was Jetske Meijs, zij was ook journalist. Allebei mijn ouders waren journalist. En als ik als kind boven in huis lag en mijn ouders waren aan het werk, dan kon ik altijd horen wie er aan het werk was, omdat ze allebei op tikmachines werkten. En mijn moeder die tikte heel geruisloos, die had echt duidelijk een typcursus. Maar mijn vader die had twee vingers die hij gebruikte, die heel hard op zijn typmachine tikte. Dus dat was een soort herinnering die ik heb. Maar zoals ik al zei, ze is veel te vroeg overleden. Mijn moeder was geëngageerd iemand. Ze is altijd begaan met minder bedeelden. En ze maakte ook veel radioreportages, waaronder ook over Roma-mensen. En veel in de Balkan ook. Dus toen zij overleed, hebben we straatmuzikanten gevraagd om op haar begrafenis te komen spelen. Eind jaren 90 had je heel veel Roemeense straatmuzikanten. Vaak waren dat twee mannen met een accordeon en een trompet. En die konden op een prachtige manier eigenlijk met hele simpele middelen ontzettende weemoedige muziek maken. En ze stonden vaak bij het Centraal Station, maar ook op andere plekken in de stad. Dus we hadden eigenlijk een dag voordat mijn moeder begraven zou worden op Zorgvliet in Amsterdam, zijn we naar het Centraal Station gegaan en hebben we twee mannen aangesproken die daar aan het spelen waren en gevraagd of zij de volgende dag naar de begrafenis wilden komen. Nou, we hebben ze ook alvast wat geld gegeven. Ze zeiden van, nou, hier heb je alvast geld. En alsjeblieft, kom morgen dan terug en dan krijg je morgen de rest. Nou, dat was helemaal afgesproken en dat ging helemaal goed. En de volgende dag, de dag van haar uitvaart, was een hele mooie aprildag, herinner ik me nog. Maar ook een beetje gruwelijke aprildag, weet je, dat al die bloemen al uitkomen. Dat het ook nog winters is, dat het ook nog hard is. Maar strak blauwe lucht, nou, Zorgvliet is gewoon een hele mooie plek. Heel veel mensen kwamen er. Maar ik werd wel een beetje zenuwachtig, want de muzikanten met wie we hadden afgesproken om te komen spelen, die kwamen niet.

Ja, we luisterden naar het quintet Boombak en ze speelden Romanesk. Over de Roma denk ik dan ook, mensen. Ik vind het een heel mooi nummer. Er zit ook een soort folkachtig in. Het zou bijna een soort country kunnen zijn. Maar ik breng ons even terug naar deze verdrietige begrafenis van mijn moeder. Want deze muzikanten die we hadden opgetrommeld, die verschenen dus niet. Een goede vriendin van mij is eigenlijk toen de dienst begon, want we konden echt niet langer wachten, is in een taxi gesprongen en naar het Centraal Station gereden. En vond daar twee andere straatmuzikanten. En die zijn eigenlijk meteen met haar mee teruggekomen. Dus toen zij terugkwamen, was eigenlijk net ook de dienst afgelopen. En ging de kist, zouden we de kist naar buiten lopen, naar het graf waar mijn moeder zou komen te liggen. En alsof zij wisten wat ze moesten doen, gingen deze twee mannen voorop lopen en begonnen echt meest prachtige muziek te spelen. Terwijl wij daar eigenlijk als een stoet achteraan liepen naar het graf. Dus voor mijn gevoel is het nog wel goed gekomen, dat gedeelte. We gaan luisteren naar een stuk van Béla Bartók. Gaat ook eigenlijk een beetje dezelfde hoek. Zijn Roemeense volksdansen, daar is het op geïnspireerd. En het wordt gespeeld door Andrew Rangel. Rangel, ik weet het niet.

Andriessen. En de opera is M is for Man Music, Mozart. En we gaan luisteren naar de Eisenstein Song. En ik vind dit een heel mooi stuk. En ik luister het al heel lang. En ik heb eigenlijk geen idee hoe ik eraan kom of wanneer het in mijn speellijst is opgedoken. Maar op een bepaalde manier geeft deze sfeer van dit nummer ook een beetje een soort reflectie over mijn jeugd in de jaren 80 in Amsterdam.

We luisterden naar de IJzenstein Song van Louis Andriessen. De zang was van Astrid Cerise en het orkest De Volharding onder leiding van Jurjen Hempel. We gaan nu iets luisteren van Beethoven, maar het is niet wat je denkt wat het is van Beethoven, maar toch herken je het wel weer heel goed als Beethoven. En dat is ook wat deze interpretatie van de Oostenrijkse jazzmuzikant David Helbock zo mooi maakt, vind ik. Hij speelt op een geprepareerde piano en ik heb een beetje proberen uit te zoeken wat dat nou precies is. Maar ik kwam er niet achter, maar ik stel me voor dat hij dingen in zijn piano doet. Misschien wel oude sokken of t-shirts of in ieder geval het geluid wat hij tevoorschijn haalt uit zijn piano. En de manier hoe hij Beethoven speelt is... Oh nee, ik ging dus niet dat ene woord zeggen. Luister zelf maar.

Ja, we luisterden naar David Helbock, die Beethoven speelde op een geprepareerde piano. En ik ben echt altijd zo onder de indruk dat dat soort van heel herkenbaar blijft, maar ook iets totaal nieuws is weer. We gaan weer naar opera, naar een zangeres die ik echt heel goed vind, Lorraine Hunt Lieberson. En dan moet ik ook zeggen waarom. Nou, je hebt, ze zingt een stuk van Purcell. Ik moet even uitzoeken ook alweer hoe dat heet, want dat is ook zoiets, ja, van Dido en Aeneas, When I'm Late in Earth. Een hele bekende aria. Nou, laten we eerst gaan luisteren, dan vertel ik waarom ik dit gekozen heb.

Ja, we luisterden naar een uitvoering van Dido's Lament door Lorraine Hunt Lieberson van Purcell. En ik vind haar, ja, hoe zij dit zingt, echt heel goed. Omdat het eigenlijk heel ingetogen is. Ja, ze houdt het heel klein. Dus ik heb veel versies geluisterd, maar ik kom steeds terug bij deze. En bij deze zangeres ook. Daarnaast vraag ik me af waarom ik toch zoveel van verdrietige muziek hou. Of misschien dat iedereen wel veel van verdrietige muziek houdt. Maar ik kan dit echt de hele dag ook aanhoren. Zonder heel verdrietig te worden. Dat is ook wel gek. Dus vaak als ik muziek opzet, bijvoorbeeld in de auto, dan vindt mijn vrouw het al heel snel veel te zwaar en te zielig. Terwijl, ja, voor mij kan ik er niet genoeg van krijgen. Ik denk dat is ook waarom stukken als een Matthäus Passion zo populair zijn. Dat we, ja, ik denk dat veel mensen wel van verdrietige liedjes houden. De mooiste liefdesliedjes gaan over de liefde die net niet lukt of die mislukt. We gaan nog naar een andere versie luisteren van dit nummer. Maar dan eigenlijk door een hele andere interpretatie. Dus door Simone Dinnerstein op piano. En Tift Merritt zingt het. En zij is een Amerikaanse, ja, country-Amerikanen zangeres. En eigenlijk, net zoals bij Jurie Honig, is hier ook het samenspel echt verbluffend mooi.

0: Ja, we luisterden naar Dido's Lament, gezongen door Tift Merritt en op piano Simone Dinnerstein.
1: Dit is een goedemorgen met kunstenaar Jan Rothuizen. Alle muziek die hij vanochtend laat horen is terug te vinden op onze site npoklassiek.nl/een goedemorgen met.
0: Ik heb onlangs een tekening gemaakt van het concertgebouw. Een plek die ik heel goed ken. En ik heb hem ook meegenomen, zodat ik hem even zelf ook weer kan zien. Ik heb hem meegenomen op krantenpapier. Hij verscheen ook op, 14 april stond hij in de Volkskrant. Maar hij is ook nog te zien op mijn website, janrothuizen.nl. Dus daar kan je, als je wil, meekijken. Ik kreeg de opdracht om een tekening te maken van het concertgebouw. En dat is natuurlijk een zaal die ik, waar ik vaak geweest ben, die veel mensen kennen. Ik denk, misschien is het wel de best beluisterde zaal van Nederland. Maar ik vond het wel ingewikkeld om die goed te tekenen. Want ik merkte al snel van, ja, eigenlijk zijn er maar twee beelden van het concertgebouw bekend. Eentje van vanuit de zaal en eentje vanuit het podium. Dus je ziet de zaal eigenlijk altijd als een soort lange ruimte. Maar wat mij opviel toen ik daar was voor die tekening, dat het eigenlijk eerder bijna een soort rechthoek is dan een heel langgerekte. Het is eerder vierkant dan heel langgerekt. En wat ik altijd doe als ik een tekening maak van de plek is dat ik ga er meerdere keren naartoe. Dus nooit één keer, behalve als het niet anders kan. En bij het concertgebouw was eigenlijk de eerste vraag van, ja, hoe ga ik die combinatie van het publiek en het orkest, het podium, hoe kan ik dat in één beeld vangen? En ik heb uiteindelijk gekozen om, eigenlijk kwam ik later achter dat ik vrijwel midden in de zaal stond, aan de linkerkant, met mijn rug tegen de muur. En iets wat je wel in een tekening kan doen, maar wat je niet in een foto kan doen, is dan kan je eigenlijk een soort panorama maken. Dus links van mij zie je nog wel de trappen met het grote orgel in het midden. En dan in het midden kijk je eigenlijk recht tegen het balkon aan de overkant aan. En als je dan naar rechts kijkt, dan zie je de hele vloer met alle stoelen en het achterste balkon. Ik probeer ook altijd een soort moment te zoeken. Dus eerst ben ik wezen wandelen met de technische mensen. Hè. Bijvoorbeeld dan gaat het over hele praktische dingen van hoeveel stoelen zijn er en hoe vaak gaan ze stuk. Nou, er gaan eigenlijk iedere dag wel twee stoelen stuk bijvoorbeeld. En zo leer je eigenlijk die ruimte kennen. Maar het viel me ook op dat het concertgebouw best wel vies was. Dat ik eigenlijk als ik omhoog keek, dat ik overal op alle randjes wel stof zag liggen. En als je goed kijkt, als je er bent, zie je ook eigenlijk dat alle uitstaande, bovenstaande randjes een hele dun laagje stof hebben. Wat je als een zwart laagje stof ziet. En dat heeft allemaal te maken met de beroemde akoestiek. Ze zijn ook als de dood dat die akoestiek verstoord wordt. Daarom mag er ook niks schoongemaakt worden. Wat de akoestiek mooi maakt, heb ik geleerd, is dat er in die zaal zo'n 3 seconden galm zit. En 3 seconden is precies goed. Alleen in de winter is die nagalm korter, want dan hebben mensen meer kleren aan. Dus is die galm 2,2 seconden. Ik was hier tijdens een uitvoering van het Nederlands Filharmonisch Orkest. Ze speelde Mahler Symfonie nummer 2, de wederopstanding, met de dirigent Lorenzo Viotti. En ik was er al voordat het orkest begon. Dus toen stond hij nog in zijn joggingbroek de opening te oefenen. En die opening, die gaan we zo meteen ook horen, is ook wel heel van belang. Omdat die is eigenlijk zo krachtig, zo een soort explosie. Maar het gevaar natuurlijk ook is dat als je die explosie te hard inzet, dat je hem later niet meer kan bijbenen. En we gaan nu luisteren volgens mij ook naar het concert waar ik toen bij ben geweest, wat ik ook beschrijf in mijn tekening van het Nederlands Filharmonisch. De opname is vrijdag 16 januari om 8 minuten voor 7:30.

Ja, we luisterden naar Mahler in het Concertgebouw. Deze opname was 16 januari in Amsterdam. Ja, nogal wie is in Amsterdam. Maar ik was daar dus bij, dus ik vind het wel heel leuk om te horen. En ik moet ook zeggen dat ik best wel niet zo goed... Nou, hoe kan ik het zeggen? Ik luister eigenlijk nooit symfonieën. En misschien heeft dat ook wel te maken met de kleine speakers die ik op mijn studio heb. Of de oortjes die ik heb. Maar ik vond, toen ik Mahler voor het eerst in het Concertgebouw hoorde, ging er echt wel een wereld voor me open. Ja, het geluid was zo overweldigend en zo fysiek aanwezig, dat je bijna vergeet hoe belangrijk dat is. En iets anders wat mij opviel was dat ik, als je in een volle zaal zit met 2000 mensen en die zijn allemaal muisstil op een telefoon die afgaat of valt na. Ik realiseerde me ook dat wij als publiek ook een instrument zijn met onze aandacht en onze aanwezigheid. We gaan naar iets anders. We gaan naar Bach. En ik heb één keer de Matthäuspassion bijgewoond in de Thomaskirche in Leipzig, waar Bach dat zelf speelde in 1727. En dat was een hele bijzondere ervaring vanwege het historische besef. Niet om wat ik zag, want ik had echt de slechtste plek in de kerk die er was volgens mij. Ik zat bovenin op het balkon en ik keek uit op een hele grote stenen pilaar. Maar dat besef van dat je iets hoort wat er toen ook was, dat is, vond ik echt heel bijzonder. We gaan niet naar de Matthäuspassion luisteren, maar we gaan wel naar een fuga luisteren van Bach. En dat is van de Woldtemperiere. Nou, ik ga het niet uitspreken, want ik kan het helemaal niet. Maar de piano van Glenn Gould, Johann Sebastian Bach.

Ja, we luisterden naar de Fuga nummer 7. En toen, nadat ik in dat concert was, dat was dus in Leipzig, zat ik met een vriend met wie ik mee was. Reden we op de Duitse snelweg en hij had net een nieuwe sportauto. Dus we reden echt heel erg hard en daar ging het ook om. Maar wat ik me vooral herinner, dat we die Fuga's in de auto luisterden. Ik realiseerde me ook hoe bizar het is dat we naar iets luisteren wat Bach gecomponeerd heeft als een soort, ook een soort technisch hoogstandje. En dat hij zijn eigen muziek nooit gereproduceerd heeft gehoord. En dat wij er naar luisteren in een auto terwijl we 160 rijden over de snelweg. Dus dat hele historische besef, ook omdat we net bij dat concert waren, was gewoon heel, heel bizar en bijzonder. We gaan nog een fuga luisteren, maar nu met stemmen. En ik vind dit wel mooi. Dit volgende stuk zou ook een stuk uit Monty Python kunnen zijn, uit Life of Brian of een andere film. Maar het is Glenn Gould, een sopraan en nog een mezzo-sopraan en een tenor en een bariton. En het Juilliard String Quartet onder leiding van Vladimir Goldschmann.

The only way to write one is to plan a right. Have a try.

So You Want to Ride a Fugue met een uitroepteken van Glenn Gould. Ik vind het echt een fantastisch nummer. En Never Be Clever for the Sake of Being Clever. Dat gaat natuurlijk over heel veel dingen. Tenminste in mijn vak, in iedereen zijn vak misschien wel. En Never Be Clever for the Sake of Showing Off. Van de Fugue gaan we naar Haydn. Ik heb een keer een opdracht gedaan voor een kamer. Ja, wat was het eigenlijk precies? Kalefax heet het volgens mij. Ik maakte tekeningen voor hun en zij organiseerde kamermuziekconcerten in het concertgebouw. En later is Jasmin Hilverdink, die daar werkte, is later het Strijkkwartet Biennale begonnen. Een grote tweejaarlijkse biennale in Amsterdam. Maar omdat ik daar tekeningen voor had gemaakt, had ik wel wat geld gekregen, maar er was niet zoveel geld. Dus ik kreeg ook vrijkaartjes voor strijkkwartetten in de kleine zaal in het concertgebouw. En ik ging daar eigenlijk altijd met mijn vader naartoe, want die is een groot liefhebber van strijkkwartetten. En met mijn vader deel ik eigenlijk twee dingen. Ik deel landschappen met hem en muziek. Maar dat zijn toevallig ook twee dingen waar we nooit over praten, maar waar ik voor mijn gevoel wel op dezelfde manier van geniet. We gaan nu luisteren naar Haydn, een van zijn strijkkwartetten. Mijn vader was een groot fan van Haydn en ik eigenlijk ook. En mijn vader is inmiddels overleden helaas, maar ik heb nog wel zijn auto waar ik in rij. En op een bepaalde manier voelt dat nog steeds mijn vaders auto, ook al rij ik er al meer dan 18 jaar in. Het is een bruine Fiat Bravo met zo'n oude cd-speler erin. En laatst was ik in de kringloopwinkel en daar vond ik een cd met Haydn kwartetten. En ik had geen idee wat voor opname het was of wat dan ook. Maar ik deed de cd in mijn auto en ik luisterde terwijl ik aan het rijden was. En ik zag mijn eigen handen, die steeds meer op de handen van mijn vader lijken, op het stuur liggen. En heel even was ik weer daar met hem.

0: We luisterden naar het tweede deel van het eerste strijkkwartet van Haydn, uitgevoerd door het Chiaroscuro Quartet.
1: Dit is een Goedemorgen met kunstenaar Jan Rothuizen. Reageren op deze uitzending kan via de NPO Luister-app of met een mail naar goedemorgen@afrotros.nl.

Ja, we luisterden naar Gentil Montaña Fantasio numero uno. Montaña was een Colombiaanse gitarist en ook componist die vooral volksmuziek naar het klassieke concertpodium bracht. Tenminste, dat lees ik net ergens. We gaan naar de opera en eigenlijk naar de voorstelling waar opera voor mij begon. Het was een voorstelling in het Internationaal Theater Amsterdam, het ITA. Dat heette toen nog de Stad Schouwburg. En jullie kennen vast die zaal wel. Dat is een soort koekjesdoos. Een soort trommel. Alles is versierd. Alles heeft kringeltjes, beeldjes, overal engeltjes, rood pluche. In deze setting zag ik de opera van George Frederik Händel, Julio Cesare in Egitto. Dus over Julio Cesare in Egypte. De countertenor was David Daniels, Amerikaans. En het orkest was de Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Roger Norton. De setting van de zaal en de setting ook op het podium, alles was heel erg figuratief, totaal over de top. En ik herinner me dat er een soort wuivend riet was gemaakt van stengels die omhoog staken. En daar kwam een man op een kar tevoorschijn en die begon in een soort ridderpak, waar hij eigenlijk iets te dik voor was volgens mij. En hij begon te zingen en ik dacht van, wat is dit voor raars? Wat is dit voor belachelijks? Maar er gebeurde ook iets anders namelijk. Ik werd ook geraakt op een manier die ik helemaal niet zag aankomen. Want ik voelde op een gegeven moment gewoon een soort tranen uit mijn ogen rollen over mijn wangen. En ik geneerde me daar eerlijk gezegd een beetje over voor. Want ik dacht van, hé, wat is dit? Wat is dit voor ontroering? En ik keek naast mij of niemand het zag. En terwijl ik naar voren keek, zag ik dat eigenlijk de rij naast mij, dat alle mensen een soort glinsterende wangen hadden. Dus dat die ontroering nogal collectief was. En we gaan luisteren naar een aria uit deze opera van David Daniels. En de aria is Cara Espeme.

Ja, we luisterden naar David Daniels, de countertenor. En dat is ook de zanger die ik toen in Amsterdam zag zingen. En ik vind het nog steeds heel mooi. En ach, zeg ik het weer. Ik had hem voorgenomen om niet te zeggen, maar ik zeg het toch. Echt heel mooi. Maar er zit ook altijd een soort ambivalentie bij me. Dat het ook zo over de top is dat ik er... Of is het ironisch? Is het ernst? Daar zoek ik dan een beetje naar. En de volgende pianist die ik gelaten horen, die heeft dat ook. En ik luister heel veel pianomuziek, maar heel vaak hoor ik al bij de eerste aanslag hoe ernstig de pianist of de componist het meent. En daar word ik ook soms een beetje moe van. En een uitzondering is Chilly Gonzalez. Nou, zijn naam zegt het al een beetje, dat een ander soort artiest is, want zijn echte naam is Jason Beck. Maar hij heeft hele mooie, zeg ik het weer, sorry jongens. Hij heeft fantastische pianomuziek geschreven en uitgevoerd. En we gaan luisteren naar een stuk van hem dat heet Gogol.

Ja, we luisterden naar Chilly Gonzalez op piano en hij speelde het nummer Gogol. Het volgende wat we gaan luisteren is een beetje vervreemdend. Tenminste, toen ik het voor het eerst hoorde, had ik het idee dat ik iets hoorde wat ik nooit eerder gehoord had. En dan realiseer je ook dat hoeveel dingen we horen die we al kennen of herkennen. Ik moest ook denken aan de film Arrival. Dat is een film over buitenaards leven wat naar aarde komt. En die communiceren ook in klanken en een soort keelklanken. En dat beetje dat keelklanken wat duiven ook wel kunnen hebben. Dat roeken, dat is een soort van innerlijke klank. Dat zit ook in het volgende stuk van Caroline Shaw. Zij is een hele jonge Amerikaanse componist. Ze won voor dit stuk wat we gaan luisteren. Won ze de Pulitzer Prize voor muziek in 2013. En het stuk zelf heet Partita for Eight Voices, deel 2, Sarabande.

We luisterden naar Caroline Shaw met haar ensemble Roomful of Teeth. Wat ik ook een hele mooie beeld vind. Een kamer vol tanden. We zijn hiermee ook bijna aan het laatste bijdrage van de uitzending. Wat ik eigenlijk heel jammer vind, want ik vind dit heel erg leuk om te doen. En ik hoop dat het ook leuk was om naar te luisteren. Dat ik eigenlijk al mijn lievelingsliedjes met jullie heb gedeeld. En dat jullie... Ik hoop dat... Ga ik toch zeggen mooi. Want Maarten, de redacteur hier, die zei... Ja, je mag best wel mooi zeggen. Want waarom zou je muziek draaien die je niet mooi vindt? Dus nou, daar ben ik heel blij om dat ik gewoon mooi mag zeggen. En ik zei, ja, ik vond het heel leuk om te doen. We gaan afsluiten met een stuk dat heet Friday Afternoons. Maar misschien mogen we het wel voor deze zaterdagmiddag Saturday Afternoons noemen. Het is een stuk van Benjamin Britten. Hij schreef het voor de jongensschool waar zijn broer Robert Britten werkte. En het heet Friday Afternoons omdat op deze school vrijdagmiddag gezongen werd door de jongens.

En met Cuckoo uit Friday Afternoons van Benjamin Britten eindigt een goedemorgen met kunstenaar Jan Rothuizen. Reageer op deze uitzending kan via de NPO Luister-app of met een mail naar goedemorgen@afrotros.nl. Alle muziek die hij vanochtend liet horen is terug te vinden op onze site npoklassiek.nl/een goedemorgen met. Daar zijn deze en eerdere uitzendingen ook terug te luisteren en te downloaden als podcast. Volgende week een goedemorgen met violist en artistiek leider van het Dutch String Collective, Marieke de Bruin. En blijf luisteren, want zometeen hier op NPO Klassiek, de muziekfabriek. MUZIEKFABRIEK

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, elektrificerende kruisbestuiving tussen rock en klassiek. Je hoort twee gloednieuwe vioolconcerten van de componerende gitaristen Johnny Greenwood en Aart Strootman en muziek van Bryce Dessner en Steve Reich. Het Radiofilharmonisch Orkest staat onder leiding van Hugh Chappell Brunt. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister vanmiddag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Live op NPO Klassiek.
1: Ster. Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Oh. Tickets, o-festival.nl.
2: Het VU-orkest speelt Gershwin en twee soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
3: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
2: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Wandel met Kalefax, Capelle Amsterdam, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Kaarten via kalefax.nl. Loop je mee?
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: De Stoet. Kaarten via kalefax.nl. Loop je mee?

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een winkelcentrum in Leidschendam is vanochtend gedeeltelijk ontruimd door de politie. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. De politie kreeg midden in de nacht al een eerste melding van een ruzie. En toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel in Leidschendam blijft de rest van de dag dicht. Bij een ongeluk op de ringbaan in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren ook vooral tieners. Op de ringbaan in Tilburg wordt vaker te hard gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal geplaatst. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen inzetten. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging IS gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Een deelnemer van een Grieks televisieprogramma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest geamputeerd worden. Het gaat om het programma Survivor Greece, wat vergelijkbaar is met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou overvaren zijn door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het Griekse televisieprogramma is van de buis gehaald. Het weer, zonnige periode met buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon. En 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
3: Museum Huis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
4: Hey Raymond!
5: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
8: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
7: En voor de aangepaste fiets van Maria.
9: En zo kan ik er weer op uit.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Hey, Raymond!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
6: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
12: Dynamisch.
11: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
13: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
14: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Johannes Wierik Speetjens.
15: Goedemiddag.

De finale uit de eerste symfonie van Sergei Prokofjev, Scottish National Orchestra onder leiding van Neeme Järvi. Van harte welkom op deze bewolkte en koele zaterdagmiddag. Vanmiddag in de Muziekfabriek een verslag van de première van Klei op het Spring Performing Arts Festival in Utrecht. We vieren de onafhankelijkheid van Oostenrijk en Stichting Accu maakt cultuur toegankelijk voor iedereen. Maar nu eerst dit trompetconcert van Joseph Haydn.

het openingsdeel uit het trompetconcert van Joseph Haydn, Alison Balsam op trompet met het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Douglas Boyd. Elke topvoetballer of wielrenster wordt omringd door een heel team. Van een fysiotherapeut tot mental coach. En ook muzikanten moeten fysiek en mentaal topprestaties leveren. Maar in de muziekwereld wordt nog altijd veel minder open gepraat over blessures, stress of plankenkoorts. Terwijl ook muzikanten onder enorme druk staan. In België is momenteel de Koningin Elisabeth-wedstrijd aan de gang. En elk jaar laait ook weer dezelfde discussie op. Is zo'n competitie eigenlijk wel gezond voor jonge muzici? De winnaar van de vorige cello-editie, Victor-Julien Laferrière, vertelde onlangs dat hij na de wedstrijd, na het winnen dus, volledig uitgeput was. Fysiek en emotioneel. En hij heeft er zelfs een paar blessures aan overgehouden. Hij kijkt er wel positief op terug, maar hij noemt het geen gelukkige periode. En toch gebeurde er bij een van de deelnemers deze week iets bijzonders. Iets dat getuigt van een sterke persoonlijkheid en lef in het heetst van de strijd. De Georgische celliste Anna May Pariani begon tijdens het langzame middendeel van het celloconcert van Leopold Hoffmann plotseling mee te zingen. Op de Koningin Elisabeth-wedstrijd, waar traditie en perfectie vaak de bovenhand nemen. En dat voelde, vond ik, opeens heel menselijk. En vooral heel mooi.

Hoe bijzonder is dat? Vandaag is het de laatste dag van de halve finale. En in de week van 25 mei vindt de finale plaats van de Koningin Elisabeth wedstrijd. En je hoorde hier een van de kandidaten, de Georgische celliste Anna Meir Pariani. En dit was een live fragment van afgelopen donderdag. Ze speelde hier het tweede deel van het celloconcert van Leopold Hoffmann met het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie.

Het Aurelia Saxofoonkwartet met de finale uit het saxofoonkwartet van Alexander Glazunov. Cultuur kan de wereld niet redden. Maar cultuur kan de wereld wel zachter maken, warmer en menselijker. En daarom ga ik op zoek naar initiatieven die mensen dichter bij elkaar brengen en waarin cultuur een belangrijke rol speelt. Zometeen hoor je een mooi voorbeeld. Stichting Accu. Deze stichting maakt cultureel toegankelijk, cultuur toegankelijk voor iedereen en brengt cultuur midden in jouw buurt.

0: Arthur Jussen met een impromptu van Frans Schubert.
1: Het cultureel kompas.
0: Beeldende kunst en muziek midden in de buurt, zodat cultuur toegankelijk is voor iedereen. En vooral mensen die elkaar via die cultuur ontmoeten. Dat is Stichting Accu. En een van de oprichters daarvan is Jos Zandvliet. Goedemiddag, Jos.
2: Hey, goedemiddag, Johannes.
0: Hey, hoe is Stichting Accu eigenlijk ontstaan?
2: Nou, we zijn eigenlijk. Ik ben zelf begonnen met theater. Met Dochtroep over de hele wereld hebben we dat gedaan. En daar bleek ook heel snel al dat fanfare een wezenlijk onderdeel is om in buurten en wijken te spelen. En met toeters en trommels speel je door driedubbel glas heen en geïsoleerde muren. Dus mensen komen naar buiten en er gebeurt iets. Er ontstaat iets. Mm-hmm. Dus we hebben dat in 2010 zijn we echt goed begonnen. We mochten gelijk op Sail hoofdpodium 3-4 avonden doen met samenwerking van een lokaal koor, kinderkoor. Eigenlijk samenwerking tussen vele muziekstijlen en groepen. Dus dat was dat. Ja, zo is het ontstaan en wow. Zo heb ik.
0: Want jullie doen heel veel uiteenlopende projecten ook, hè? Jullie hebben dus jullie eigen
2: heel
0: band, die Accu van Verre.
2: Lokaal koor, kinderkoren. Eigenlijk samenwerking tussen vele muziekstijlen en groepen. Dus dat was dat. Zo is het ontstaan en
0: wow.
2: Zo heb ik.
0: Want jullie doen heel veel uiteenlopende projecten ook, hè? Jullie hebben dus jullie eigen band, die Accu van Verre.
2: Ja.
0: Dat

0: en de tegels eruit halen. We staan bij de boeren in de wei een kerkdienst te doen in Amsterdam. En we spelen dan ook Bob Marley. En daar zijn mensen blij. Momenten van begrafenis, ja, dan spelen we iets wat gaat over degene die ons verlaat op dat moment. Mm-hmm. En dat voel je wel. Ja.
1: En wat maakt het nou zo belangrijk om juist kunst, muziek en cultuur midden in de wijk te brengen?
0: Omdat daar mensen worden betoverd door iets. En dat is niet dan via een laptop of een televisie of een radio of een apparaat, zou ik maar zeggen. Maar onze apparaten zijn gewoon de toeters en de trommels. En dat is zo ouderwets als dat. Dus wij voelen ons een beetje de dorpsomroepers van... Het leven is best wel leuk, mensen. Zoiets dan.
1: Ja, ik heb Jos Sandvliet aan de telefoon. Een van de oprichters van Stichting Accu. En jullie beogen een brede groep mensen uit de samenleving mee te laten doen in jullie projecten. Ik vroeg me af, in hoeverre lukt dat ook om zoveel mogelijk mensen uit de samenleving te betrekken?
0: Mensen doen mee vanuit alle hoeken. De een werkt op het IC-ziekenhuis, de ander werkt in de groenvoorziening. De andere was voorheen nog zwaar aan bepaalde middelen die we liever niet gebruiken. Zo hebben we eigenlijk heel uiteenlopende groep, ook qua leeftijd. De jongste is 19, de oudste is 83. Met dat gevoel kom je eigenlijk overal ook terecht. Dus wat ik net zei, we hebben contact met de boer weer voor andere projecten weer. In wijken en buurten, gisteravond op een bruiloft in Amsterdam-Noord. En dan staan we op een bruiloft en we zijn ook zichtbaar en voelbaar. Dus degene waar we gisteravond waren, die was nog helemaal niet van plan te gaan trouwen, maar die had ons gezien op een andere moment ergens in een straatje tussen de autospuiterijen, waar ook feest was. En die dacht van, we gaan ook trouwen, dus gisteravond. Dus ik kreeg vervolgens van haar ook weer een berichtje van, ik heb je eigenlijk gevonden, oh, jullie zijn het toch.
1: Dat is wel heel bijzonder, wat
0: en,
1: mooi.
0: Gisteravond ook weer.
1: Stel nou dat er mensen zijn die luisteren en die denken van, nou, ik ben 19 of ik ben 83, dit spreekt me aan. Hoe kunnen deze mensen jullie verder helpen of steunen?
0: Nou, helpen steunen. Ik denk dat je vooral, onze missie is cultuur maken. Dus dat is niet zozeer dat je mag mee als je in Amsterdam of in de buurt. Mensen komen ook wel van verder hoor, bij ons. Maar die leren het ook en die gaan het vervolgens ook zelf doen. Dus als onze vriendin Shana ons meemaakt in de grote Sint Maarten optocht die we elk jaar in de Indische buurt doen. Dan, ze werkt in de muziekschool in Purmerend. Jos, mag ik die liedjes van je? Ja, alsjeblieft. En we helpen mee. En daar is ook afgelopen jaar de grote Sint Maartenoptocht begonnen. In Groningen is er een, in Utrecht is er een. En in november, als het donker is en somber is, dan gaan de mensen lichtjes branden. En we gaan door de straat heen met een stukje vrolijkheid. Waar mensen echt, ja, god, het hart onder de riem zit gewoon.
1: Een hart onder de riem, dat gaan we onthouden. Jullie deur staat open. Ja. Hartstikke bedankt, Jos Sandvliet van Stichting Accu. En ik wens je alle goeds bij wat je doet. Dankjewel.
0: Ja, dankjewel hè. Heel veel goed. Oh ja, doei.

0: Alleen gaan slapen was dat. Muziek van theatergroep Dochtroep, waaruit de stichting Accu is ontstaan. En daarover sprak ik net met oprichter Jos Zandvliet, die deze muziek heeft geschreven. Wil je meer weten over deze stichting? Ga dan naar hun website stichtingaccu.nl. En ken je nou ook zo'n mooi initiatief dat mensen verbindt via cultuur? Of ben je er zelf bij betrokken? Laat het mij dan vooral weten via de NPO Luister app of mail naar demuziekfabriek@avrotros.nl. En wie weet lichten we het hier dan uit op NPO Klassiek.
1: De Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens op NPO Klassiek.

0: zesde concerto grosso van George Frideric Handel, gespeeld door de Academy of Ancient Music onder leiding van Richard Egar.
1: Ik wil deze nacht in de straten verdwalen, de klank van de stad mocht mijn ziel amoureus. Al heb ik je geld om plezier te betalen, ik vind wel een vrouwke heel net en genereus.
0: Ik hoop dat je goesting hebt, want laat ons een kat noemen, zonder al te veel zout op de pataten te leggen, eens kijken wat er in de bovenste schuif ligt, voordat dat hier intonderd loopt. Vlaams beschouw ik als mijn tweede moedertaal. En in de Vlaamse wereld neem ik je elke zaterdag mee. En vandaag is het woord tenennijper. Een woord dat ik altijd wel eens hoor als ik een vakantie doorbreng met mijn Belgische familie. Maar wat is een tenennijper? Wat komt er bij jou op als je dit woord hoort? Deel je eerste ingeving met mij via de NPO Luister-app. Zoek het niet op, maar laat je fantasie erop los. Ik ben heel benieuwd of jij weet wat het is. Een tenennijper.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, elektrificerende kruisbestuiving tussen rock en klassiek. Je hoort twee gloednieuwe vioolconcerten van de componerende gitaristen Johnny Greenwood en Aart Strootman en muziek van Bryce Dessner en Steve Reich. Het Radiofilharmonisch Orkest staat onder leiding van Hugh Chappell Brunt. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister straks vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Live op NPO Klassiek.
2: Ster. Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieve, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Bezoek nu Beauty of the Beast, dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
4: Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Zambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
5: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
4: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Presentator Bas Westerweel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Top Pop presenteerde. Ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's als Het Klokhuis en het SchoolTV Weekjournaal. Westerweel had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerweel was 62 jaar. Meerdere horlogewinkels van Swatch blijven vandaag dicht vanwege onrust rond een speciaal horloge. In Leidschendam waren daarvoor een paar honderd mensen naar de winkel gekomen. De politie moest ingrijpen en een deel van het winkelcentrum werd ontruimd. Ook in Amsterdam en Utrecht stonden honderden mensen voor de deur. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging IS gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Nederland geeft 2 eeuwenoude objecten terug aan India. Het gaat om de zogeheten Chola-platen, metalen ringen met daaraan koperen platen. Op die platen staan historische teksten. Ze komen uit de 11e eeuw. Honderden jaren geleden kwamen ze in Nederland terecht, uiteindelijk bij de Universiteit van Leiden. Morgen worden ze formeel overgedragen aan India. Dat land vraagt al bijna 3 jaar om de teruggave. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking met regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon. En dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Kom van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur. Met Julian Precardien, Paulina Toekjanen, Simon Kienlieseit, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans Ijzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
0: NPO Klassiek. Tros. De Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens.
9: En ben je er al achter gekomen wat een tenennijper is?

Come If You Dare van King Arthur, gecomponeerd door Henry Purcell, hier in een arrangement gespeeld door Alison Balsam met de English Concert onder leiding van Trevor Pinnock. Vlaams beschouw ik als mijn tweede moedertaal en in de Vlaamse wereld neem ik je elke zaterdag mee. En als ik een vakantie doorbreng met mijn Belgische familie, dan komt het woord tenennijper wel vaak voorbij. En ik vroeg me af of jij wist wat dat betekent, het Vlaamse woord tenennijper. Janne die denkt dat een tenennijper een knoflookpers is om teentjes knoflook in te persen. Paulien die zegt een tenennijper zou dat een nagelknipper kunnen zijn. Margot denkt dat een tenennijper inderdaad ook een nagelschaartje is. Inkie die zegt, misschien is het schuimrubber dingetje tussen de grote en de tweede teen. Zo'n teenspreider als je je nagels wil lakken. Mieke die denkt dat het een extra oog is. En Norbert die denkt aan teenslippers. Het is voor het eerst dat niemand het goed had. Want een tenennijper is een oorworm. Dat kruipende insect op zes pootjes.

Elise at Tiffany's van Dirk Brosset. En hij dirigeerde hier ook zelf Brussels Philharmonic. Dat is dus de Belgische componist en dirigent Dirk Brosset. Vorige week zaterdag mocht ik in de muziekfabriek twee NPO klassiekluisteraars op pad sturen naar de première van de voorstelling Klei in Utrecht. En die vond gisteravond plaats. Hoe was hun avond? En vooral, moeten we het allemaal gaan zien? Over een paar minuten bel ik een van die luisteraars op.

0: Het Ragazze Quartet met de finale uit het tweede strijkkwartet van Florence Price. En gisteren gingen twee NPO-klassiekluisteraars naar de première van Klei van regisseur Boukje Zwijgman. En een van hen was Annemarie. En ik ben heel benieuwd hoe zij de voorstelling heeft ervaren. En vooral of het een aanrader is. Goedemiddag, Annemarie.
1: Ja, hallo, goedemiddag. Hey, het was Annemarie Jansen uit Nieuwegein.
0: Ja, fijn je te spreken. Het was een heel bijzondere voorstelling, denk ik. Hè? Hoe was het?
1: Ja, het was echt heel bijzonder. Ik zit er eigenlijk nog steeds vol van. Dus ik moet ook uitkijken dat ik niet te veel verklap. Maar goed, zal ik heel kort vertellen gebeurd is? Ja.
0: Ja.
1: Nou, ik heb dus gisteren, heel last minute, heb ik een kantoorcollega meegekregen. We moesten gisteren werken, dus ik wist dat ik erheen kon. Dus dat vond ik hartstikke leuk. Maar ik heb haar met moeite meegekregen, want ze had nog nooit een voorstelling van Zwijgman N gezien. Terwijl ik zelf heb Wiek al gezien en Eros, eerdere producties. Maar ik dacht, ik wil iemand meenemen die het nog nooit heeft meegemaakt. Dus we zijn met de fiets vanaf Utrecht Centraal richting Tuincentrum Stek gefietst. En wat al zo mooi was, was dat we in de verte, ja, dat Tuincentrum Stek had ik nog nooit gezien. Dus dat is dan zo'n groene oase aan de rand van de stad. En dan zie je die hele mooie tent, die grote bol, die witte bol, die zie je er dan zo bovenuit steken. En dat is op zich al heel spannend dat je daar naartoe fietst, vind ik. Dus wij daarheen. En het was heel vol, want het was natuurlijk de première, dus heel veel publiek. Maar het viel mij op dat we werden heel rustig ontvangen en er stonden grote bakken met blauwe capejes, die kregen we aan. En we zagen al, mijn collega zei, oh, kijk Annemarie, er zit allemaal klei op die capejes, dus we moeten niet te dichtbij gaan zitten. Dus ik dacht, nou ja, goed, we gaan het wel zien. Dus wij die capejes aan en we werden die tent binnengeleid. En het is een soort groot rond bassin, helemaal gevuld met klei. En je hoort ook dingetjes borrelen en zo, er zit water in. En wij mogen dan als publiek daar helemaal, mochten we daar rondomheen zitten. En wat dan al zo bijzonder is, is dat je iedereen met die blauwe capejes aan ziet. Dus je ziet één zo'n blauwe strook rondom dat bassin. En muzikanten zitten er aan beide kanten van dat bassin. En op een gegeven moment gaat het beginnen. Ik had nog niet eens door dat er mensen in die bak lagen, in die kleibak. En wat zo mooi was, we zaten op een plek net boven dat we op de handen konden kijken van een van de muzikanten. En ja, het enige wat ik wil verklappen, want dat raakte mij zo. Zij had een blok met klei in haar hand en heel langzaam liet ze dat zo naar beneden vallen in een bak met water. En dat begint dan zachtjes te borrelen en te bruisen en het gaat steeds harder, want dat wordt natuurlijk versterkt. En dan komt dus een soort grondtoon onder, dat het bijna lijkt alsof je gewoon die bak met klei wordt ingetrokken. Tenminste, zo voelde dat voor mij. Dus
0: heel
1: bij mij
0: bijzonder.
1: Werd het meteen, was het een bom erin.
0: Oké, dus dat heeft je echt
1: geraakt. Dus dat
0: geraakt.
1: Gebeurde.
0: Ja.
1: En dan beginnen, op een gegeven moment zie je die dansers, memespelers, die beginnen langzaam te spelen in die klei. En dan van het een rolt het in de andere sfeer. Echt, soms is het zoeken naar klei, voorzichtig springen als dieren. Op een gegeven moment zag ik er niet eens mensen in, zeg maar het waren echt wezens. De ene keer dieren, de andere keer heel sensuele dansers. Dus er komt heel veel langs.
0: Oh, dat klinkt heel bijzonder. Je klinkt heel enthousiast.
1: Van,
0: ja, je bent er nog steeds vol van, hè?
1: Het duurt wel heel erg lang. Dan ging ik met mijn ogen
0: wel
1: dicht zitten. En dan duurt zo'n scène heel lang. En je zit al heel lang gespannen of geconcentreerd te kijken. En toen poorde mijn collega mij. En toen wees ze naar het doek van de tent. En daar zie je dan gewoon die silhouetten ook nog. Dus je kan ook, zeg maar, verschillende kanten opkijken. Als je niet alleen naar het bak met klei kijkt, zeg maar, dan zie je ook in de lucht hele mooie dingen. En doordat de lampen ronddraaien rondom daardoor zie je iedere keer weer een andere schaduw erop. En wat het mooie, wat wij extra kregen, was dat het halverwege de voorstelling begon het keihard te regenen. En dat Dat kwam dus bovenop dat tentdoek. Dus dat geluid kregen we er ook nog
0: een
1: bij.
0: Een totaal spektakel. Dus nou, je bent er helemaal vol van, Annemarie. Dat is fantastisch om te horen.
1: Ja,
0: ik denk wel dat je het andere mensen aanraadt.
1: Ik wil het ook zeker nog een keer gaan zien.
0: Je zou zelfs nog een keer gaan. Ja. Nou, dan denk ik zeker dat je er andere NPO Klassiek luisteraars naartoe wilt sturen. En dat kan ook nog, want de voorstelling is nog te zien tot en met 23 mei op het Spring Performing Arts Festival in Utrecht. Het is dus in een tuincentrum in Utrecht. Nou, hartstikke bedankt Annemarie. Heel fijn om je te horen.
1: Ja, graag gedaan. Het is zeker een aanrader. Bedankt dat ik het even mocht vertellen.
0: Met heel veel plezier. Fijne dag.
1: Ja, bedankt. Dag.
2: De Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens op NPO Klassiek.

onder leiding van Riccardo Chailly, met het eerste deel uit de zesde symfonie, de Pastorale, is dat van Ludwig van Beethoven. Zometeen trekken we weer naar een land in Europa om een stapje te zetten richting die gemeenschappelijke Europese identiteit. Maar eerst is dit Elise's Theme uit Voor de Meisjes van Ruben de Gezellen.

The Spheres van Ola Gyelo, gespeeld door het Chamber Orchestra of London met Tenebrae onder leiding van Nigel Short. Europa telt 44 landen, elk met een eigenheid, authenticiteit en culturele identiteit. Maar is er zoiets als een gemeenschappelijke Europese cultuur? Om dat te ontdekken duik ik elke week in die Europese cultuur en vraag ik me af wat opvalt, wat ons verbindt en wat je gewoon moet weten. En gisteren werd in Oostenrijk Onafhankelijkheidsdag gevierd. Met deze dag herdenken de Oostenrijkers 15 mei 1955... de datum waarop het Oostenrijk staatsverdrag werd getekend in dat prachtige Weense Belvedere Paleis. Hierdoor kregen de geallieerden de Oostenrijkse soevereiniteit na de Tweede Wereldoorlog. En hier hoor je het volkslied van Oostenrijk, Land der Berge, Land am Strome. Sinds 22 oktober 1946 is dit het officiële volkslied van Oostenrijk. En als je het over muziek en Oostenrijk hebt, ja, dan kom je natuurlijk meteen uit in het epicentrum van de klassieke muziek. Wenen.

Deze beroemde wals van Johann Strauss uit 1867 groeide uit tot het muzikale symbool van Wenen en van Oostenrijk. Oorspronkelijk geschreven voor mannenkoor, het werk werd vooral bekend toch als orkestversie. Deze elegante melodieën roepen beelden op van balzalen, de Donau die stroomt en die Weense grandeur. En tot op de dag van vandaag klinkt de wals traditiegetrouw op het nieuwjaarsconcert.

zijn. Het bezinkt de sfeer van Wenen, de melancholie en de levensvreugde. En het benadrukt het hart van de zanger dat alleen maar voor deze stad klopt. Het groeide een beetje uit tot een onofficieel volkslied van de stad Wenen. In deze uitvoering wordt het gezongen door Peter Alexander, een van de populairste Oostenrijkse entertainers van de 20e eeuw. Schammelmuziek is een traditionele Weense volksmuziekstijl uit de late 19e eeuw. Vernoemd naar twee Weense broers, de componisten Johan en Jozef Schammel. Met viool, klarinet en karakteristieke snaarinstrumenten roept deze muziek meteen de sfeer op van de Weense heurigen. Dat zijn die beroemde Oostenrijkse wijntavernes. En tot slot neem ik je de stad nog even mee uit. Dit is een lied dat sterk verbonden is met de Oostenrijkse bergcultuur en natuur. En in de hoofdrol een bloem die groeit in de Alpen en symbool staat voor de Oostenrijkse bergen. Door The Sound of Music is het internationaal uitgegroeid tot een muzikaal eerbetoon aan Oostenrijk. En veel mensen denken zelfs dat het een traditioneel Oostenrijks volkslied is, terwijl het eigenlijk speciaal voor de musical werd geschreven. Dit is Edelweiss.

Mooi, hè? Het is geen traditioneel Oostenrijks volkslied, maar de hele wereld associeert het natuurlijk wel heel graag met Oostenrijk. Edelweiss uit de film The Sound of Music. En omdat we dit zo goed als allemaal kunnen meezingen, zetten we zo misschien wel een stapje in de richting van die gemeenschappelijke Europese identiteit.

De tango-ballade uit de kleine Drei-Groschen muziek van Kurt Weill door de Marinierskapel der Koninklijke Marine onder leiding van Arjan Tien. En het is ook nou net 10 voor 2 geweest. En zometeen hoor je in de NTR zaterdagmatinee onder andere een wereldpremière van de Nederlandse componist Aart Strootman. Dat en nog veel meer. Camille Jansen is vandaag je gastheer en die vertelt je er zometeen alles over. Geniet van de muziek hier op NPO Klassiek en ik wens je een fijn weekend.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek, podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
2: Ik was een jaar of, ik denk wel 8 of 9, dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
3: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
4: Dan is het meer dan alleen hobby.
5: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
1: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open. Een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Museum Huis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Het VU-orkest speelt Gershwin en 2 soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
11: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
10: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 2:00, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De politie in Helmond heeft een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 45. Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. De man werd kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. De bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen ook te weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees. Dat meldt Omroep Zeeland. De honden zijn nu in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Top op presenteerde. En ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's zoals Het Klokhuis, het SchoolTV Weekjournaal en was hij de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerwiel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud bij 2 tot 4 graden. En morgen eerst veel bewolking en regen, maar in de middag tussen de buien door wat vaker de zon. En het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
8: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
9: Dynamisch.
8: Maar in de winter wil ik zekerheid.
10: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
11: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
12: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
13: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets o-festival.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam, de NTR Zaterdagmatinée. Met Camille Jansen.
14: Ja, welkom. Fijn dat je luistert naar NPO Klassiek.
9: We zijn in de loge van het Concertgebouw en het publiek druppelt langzaam binnen. En het is zaterdagmiddag, dus dat kan maar één ding betekenen. De zaterdagmatinee. Iedere week een totaal ander programma. Vaak hele gedurfde dingen. Zoals bijvoorbeeld wat we vandaag gaan horen. We gaan vandaag 4 stukken luisteren. 2 stukken voor solo-gitaar en 2 nieuwe orkestwerken. En we zetten vandaag 2 gitaristen in, achter elkaar in het zonnetje. De Nederlandse gitarist Aart Strootman speelt eerst een stuk voor solo-gitaar en tape. Dat heet Garcia Counterpoint. En daarna gaat hij luisteren naar een première van zijn eigen orkestwerk, Chimes of Freedom. En na de pauze iets anders echt heel bijzonders. Want in the building is namelijk de gitarist van de Britse band Radiohead. En beroemde filmcomponist Johnny Greenwood. En ook hij speelt eerst een stuk voor solo-gitaar, Electric Counterpoint. En daarna gaat ook hij in de zaal zitten en horen we de première van zijn vioolconcert Anthem. Nou, het mogen duidelijk zijn, er staat heel veel moois op de agenda. Muziek van Bryce Dessner, van Aart Strootman, Steve Reich, Johnny Greenwood dus. En daarover allemaal later meer. Eerst praat ik even met het hoofd van de octopus achter dit waanzinnige programma. De artistieke directeur van de zaterdagmatinee, Frank Veenstra. Frank, welkom.
14: Dankjewel.
9: Ja, dit programma voelt bijna als een statement. Hè? Beroemde rockgitarist, filmcomponisten, wereldpremière. Wat wil je hier nou mee zeggen?
14: Wat wil ik hiermee zeggen? Ja, misschien is het wel een soort smeltpunt van een missie die ik misschien mijn hele leven als programmeur wel heb gehad. Dat ik dacht, het gaat gewoon om goede of om slechte muziek. Het maakt niet uit welk genre. En ik ben zelf ook altijd met popmuziek en met klassieke muziek opgevoed. En ik heb in al die jaren altijd zoveel goede muziek ook gehoord van mensen die vanuit een pop of een rocktraditie kwamen. Dat ik dacht van ja, dit is volgens mij het ultieme podium om dat echt eens een keer helemaal goed bij elkaar te brengen. En ja, zo voelt het wel een beetje voor mij. Het is echt een moment in mijn carrière waarin ik denk van ja, nu hebben we een soort emancipatie, hopelijk denk ik dan bereikt, van componisten die inderdaad wel in de klassieke traditie werken en willen staan, maar daar niet per se uitkomen.
9: Ja, precies. Dus het is een soort perfecte smeltkoes, een samenkomst van omstandigheden bijna. Ja, we gaan luisteren zo meteen ook naar het stuk Garcia Counterpoint. Dat is een stuk geschreven door Bryce Dessner, Amerikaanse componist. Maar daar heb jij een geschiedenis mee, of niet? Met dit stuk?
14: Daar heb ik zeker een geschiedenis mee. Nou ja, zoals ik al net zei, het is voor mij altijd wel een beetje een missie geweest om die werelden of bij elkaar te brengen of mensen uit andere genres ook een kans te geven. Bryce Dessner was ook zo iemand. Hij is overigens ook gitarist van The National.
9: Ja.
14: En componeert eigenlijk vanaf day one. Ik kwam hem tegen een keer op een festival. Toen zei hij, ja, ik ben toevallig in die band gerold, maar ik ben eigenlijk van huis uit gewoon klassiek componist.
9: Oh.
14: Dat wist ik toen helemaal niet. Maar op een zeker moment heb ik hem ook als composer in residence uitgenodigd bij de zaal waar ik toen werkte. En hij was daar 3 jaar te gast. En ja, op een zeker moment had ik het idee van, kun jij niet een companion piece schrijven bij Electro Counterpoint van Steve Reich? Mm-hmm. En dat zelf uitvoeren. Zo gezegd, zo gedaan. Dat is denk ik een jaar of 10, 15 geleden. En wat ik net zei, het smeltpunt is vandaag. Het komt weer op deze manier terug. En dan nog uitgevoerde Aart Strootman, die volgens mij in diezelfde periode, volgens mij op hetzelfde festival waar Bryce dat stuk dan voor het eerst speelde, ook speelde.
9: Ja, want die Aart Strootman, die gaan we dus zometeen luisteren. Dat is inderdaad ook al een oude bekende van jou. Al deze lijnen komen samen. Je commissioneerde Bryce Dessner voor een stuk Garcia Counterpoint. Dat wordt nu gespeeld door Aart Strootman. En diezelfde Aart, die heb je ook gecommissioneerd vandaag. Wat gaan we van hem horen?
14: Hij speelt dus Garcia Counterpoint. Dat kan hij ook als geen ander. Het is ook echt een gigantisch goede gitarist.
9: Ja. Nederlands toptalent wel.
14: Ja, toptalent, absoluut. Zelfs Electro Counterpoint speelt hij gewoon alle 13 partijen achter elkaar als je wil. Gewoon anderhalf uur, dat is echt ongelooflijk.
9: Wow.
14: Maar ik heb hem dus ook gevraagd een vioolconcert te schrijven, omdat ik natuurlijk wist dat Johnny Greenwood ook een vioolconcert zou schrijven. Dus ik vond het heel mooi om dat zo te spiegelen.
9: Mm.
14: Zo aan de ene kant de gitarist-componist die zelf speelt.
9: Ja.
14: En tegelijkertijd een vioolconcert schrijft.
9: Ja, en dan dus na de pauze Johnny Greenwood. Ja, dat is toch wel echt een heel erg beroemd iemand. Hoe strik je nou zo'n grote internationale naam, joh?
14: Ik ben al lang in contact met zijn publisher, zijn uitgever. Ik heb Johnny overigens ook al eerder een keer uitgenodigd om composer in residence te worden, maar dat lukte toen niet. Dat was backstage, kan ik me nog herinneren, bij Best Kept Secret. Speelde hij toen met de London Contemporary Orchestra. Toen zei hij ook, ja, zodra het monster Radiohead losgaat, met andere woorden gaat toeren, ja, dan heb ik ook helemaal nergens meer tijd voor.
9: Geen leven meer. Ja.
14: Dank voor deze aanvraag, maar dit gaat hem echt niet worden. dus ja, ik heb altijd wel contact gehouden, ook altijd met zijn publisher. En dit was blijkbaar de gelegenheid dat het wel lukte.
9: Ja.
14: En mijn ervaring is ook met, zeker met grotere popartiesten, die moet je ook niet te lang van tevoren willen vastleggen.
9: Ja, dat moet dus ik had kort op de bal.
14: Kort op de bal spelen. En ik heb hem ongeveer een maand of 2-3 geleden gevraagd van nou, en wil je dan ook nog Electro Counterpoint spelen? En ja, zei hij ja.
9: Zo, en zo komen alle lijntjes vandaag samen. Frank, wat een mooie samenkomst van zowel lange lijnen en lange connecties die je hebt als je carrière. Jij moet naar je plek toe, want we gaan luisteren naar muziek van Bryce Dessner. Garcia Counterpoint dus, door de gitarist Aart Stroopman. Maar daar wachten we nog heel even op. In de tussentijd zie ik het publiek hier vollopen. Het concertgebouw is glashard uitverkocht. We luisteren even een stukje harpmuziek van Bryce Dessner. Dit is zijn suite voor harp, gespeeld door Lavinia Meijer.

0: Een stuk voor solo harp van de jonge Amerikaanse componist Bryce Dessner. Gespeeld door Lavinia Meyer. En dan zometeen een stuk voor solo gitaar en tape. Garcia Counterpoint, ook van Bryce Dessner. Ja, Dessner is bekend als gitarist van The National. Zoals de artistiek directeur van de zaterdagmatinee Frank Veenstra net ook al zei. Maar ja, deze componist die beweegt zich eigenlijk door allerlei verschillende stijlen heen. Folk, barok, minimal music, het zit er allemaal in. Garcia Counterpoint is een companion piece bij Electric Counterpoint van de minimal music componist Steve Reich. Dat gaan we na de pauze horen. En dat is dus gespeeld door Aart Stroopman zometeen, Garcia Counterpoint. Het is trouwens een referentie naar de gitarist van The Grateful Dead, Jerry Garcia. Ja, en daarna neemt de gitarist van vandaag, Aart Stroopman, plaats in de zaal en gaat zijn eigen werk in première, Chimes of Freedom. Ja, dat is ook niet zomaar iets. Dat is zijn eigen vioolconcert met de violist Diamanda Dram als solist vandaag. En Chimes of Freedom, die titel is dan weer ontleend aan een nummer van Bob Dylan. En dat past precies in het thema van vandaag. Dit programma draait om componisten die op het snijvlak van klassieke muziek en pop rock zitten. En Dylan deed in 1965 iets vergelijkbaars. Hij stapte met een elektrische gitaar het podium op van het Newport Folk Festival. Lijkt een kleine instrumentkeuze, maar er was een aardverschuiving. Hij werd letterlijk uitgefloten door het publiek toen. Te elektrisch, te luid. En toch kreeg hij 50 jaar later de Nobelprijs voor de literatuur. Nou, ik denk dat Stroopman vandaag niet hoeft te rekenen op een Nobelprijs voor de literatuur. Maar de lijn van Newport naar het Concertgebouw is minder ver dan dat je denkt. De boodschap van Stroopmans nieuwe werk is in dezelfde lijn. Chimes of Freedom gaat namelijk over een wereld waar een onrecht, ontheemding en stemmen die het zwijgen is opgelegd alomtegenwoordig zijn. Waar vrijheid niet vanzelfsprekend is, maar waarvoor gestreden moet worden. En door ideologie te verwerpen en in plaats daarvan aan te dringen op empathie juist, weerspiegelt Chimes of Freedom ook het nummer Chimes of Freedom van Bob Dylan door in dit werk. Dit is een orkestwerk geschreven door Aart Stroopman, gecommissioneerd door de NTR Zaterdagmatinee, speciaal voor vanmiddag geschreven. Solist is dus Diamanda Dram. Het Radio Philharmonisch Orkest in een kleinere bezetting, strijkersbezetting, staat hier vlak voor me. En ook nog wel goed om te melden trouwens, we hebben een dirigentwissel. Het is vandaag Hugh Chappell Brunt die ervoor staat. Ook geen onbekende trouwens van die componist die we na de pauze gaan horen. Johnny Greenwood. Ja, de vioolpartij die je zo meteen gaat horen van dit vioolconcert, die begint ingetogen op de achtergrond. Totdat Diamanda Dram zich losmaakt en het orkest eigenlijk begint te leiden. En de klokken uit de titel, die klinken dan ook echt. Het zijn buisklokken, bespeeld door de twee pianisten van het Radio Viool. Want als je Chimes of Freedom heet, ja, dan moet er natuurlijk in je stuk ook gewoon iets klingelen. Dat zo meteen, maar als eerst dus Aart Stroopman, die hier met zijn gitaar solo het stuk Garcia Counterpoint gaat spelen van de jonge Amerikaanse componist Bryce Dessner. En dat stuk Garcia Counterpoint, zoals ik net al zei, dat is dus een companion piece voor het stuk Electric Counterpoint van Steve Reich. Het stuk Electric Counterpoint van Steve Reich komt uit 1987 en Steve Reich is die legendarische minimal music componist. Misschien ken je zijn muziek wel, echt muziek om in een soort trance staat in weg te dromen. Garcia Counterpoint is daar eigenlijk een iteratie op, of een ode aan, zou je het ook wel kunnen noemen. En het past perfect samen in één programma. En dat is ook denk ik precies de reden dat Frank Veenstra ervoor gekozen heeft om het samen naast elkaar te programmeren. Goed om te zeggen trouwens, hier in de zaal, in het Concertgebouw, stampvol. Echt glashard uitverkocht. En dat komt natuurlijk niet alleen maar door Aart Stroopman, maar dat komt ook doordat we die legendarische, levende legende in huis hebben vandaag. Johnny Greenwood, een van de medeoprichters van de band Radiohead. Die komt na de pauze een stuk van Steve Reich spelen. Electric Counterpoint dus. En daarna gaat ook zijn vioolconcert in Nederlandse première. Atham. Adem. Dat is een oud proto-West-Germaanse woord. Meer dan een millennium oud. Wat adem of ziel betekent. Nou, waarom hij voor die titel gekozen heeft, dat ga ik hem zo meteen allemaal vragen. En waarom Aart Stroopman voor Chimes of Freedom gekozen heeft, dat laat ik hem zo meteen nog zelf een keer uitleggen. Dat allemaal later meer. Maar als eerst gaan we dus luisteren naar Aart zelf. Aart Stroopman is een Nederlandse componist en gitarist die geboren werd in 1987. Ze zouden hem nog een jonge componist kunnen noemen. En hij is ook geen onbekende in Nederland. Frank Veenstra heeft hem al vaak gecommissioneerd om een nieuw stuk te schrijven. Hij heeft ook al vaak muziek van hem geprogrammeerd in verschillende hoedanigheden. Hij geeft les aan het conservatorium van Tilburg in onder andere compositie en theorie, solfège en allerlei andere belangrijke muzikale zaken. Maar we kennen hem toch vooral ook als gitarist. En dat gaan we nu horen. Ik hoor een telefoon afgaan.
1: Welkom in de grote zaal van het concert.
0: Bandje loopt. Mensen die kunnen nog even hun laatste kuchjes en hoesjes doen, want dat is natuurlijk de etiketten in het concertgebouw. Je houdt je hoest even in. Want dat mag natuurlijk niet tijdens de muziek klinken in zo'n breekbare zaal met zo'n mooie akoestiek als hier. Het orkest van het Radiofiel is trouwens ook al gesitueerd. Iedereen zit al. Dat is uitzonderlijk, want we gaan luisteren als eerst naar een solo gitaarstuk voor solo gitaar en vooraf opgenomen tape. Gitaarpartijen dus, die over elkaar heen geleerd zijn, als het ware. Maar het orkest zit er al. Nou, dat heeft te maken met het changement, want na dit solo gitaarstuk begint dus meteen dat vioolconcert van Aart Stroopman. En ja, het is dan toch een beetje onhandig als je een heel orkest nog op moet laten komen. Vandaar. De concertmeester geeft even een A. En er wordt gestemd. Ik heb al veel zaterdagmatinees bij mogen wonen. Maar ik kan toch wel echt met zekerheid zeggen. Ik voel wel een bepaalde elektriciteit in de zaal hangen. Een soort zenuwachtigheid bijna. Volgens mij is iedereen behoorlijk opgewonden over het feit dat zometeen er ook muziek van Johnny Greenwood gaat klinken. En het wachten is op Stroopman.

De deur is open en daar komt Aart Strootman op. Het publiek klapt, uiteraard. Nu nog enigszins beleefd, maar straks ongetwijfeld uitzinnig. En we gaan dus nogmaals luisteren naar het stuk Garcia Counterpoint. Een iteratie of ode aan het stuk Electric Counterpoint. Van de Amerikaanse jonge componist Bryce Dessner. Gespeeld door de Nederlandse jonge componist Aart Strootman op gitaar. Hij staat hier nu klaar. Ik denk dat hij zijn gitaar ook al gestemd heeft. God, wat moet dit een zenuwslopend. Hij lijkt er behoorlijk kalm onder. Aart Strootman speelt Garcia Counterpoint.

je je net bij ons voegt, dit is de zaterdagmatinee. Als je je net bij ons voegt, je zit live in het concertgebouw in de grote zaal. Dit is de zaterdagmatinee. En net hoorde je de gitarist Aart Strootman, Nederlandse gitarist, die het stuk Garcia Counterpoint van Bryce Dessner speelde. Nogal een meditatieve ervaring. En dezezelfde Aart Strootman gaat nu zitten in de zaal. En je gaat ook een ervaring meemaken, namelijk de wereldpremière van zijn speciaal voor vanmiddag gecomponeerde orkestwerk Chimes of Freedom. Een vioolconcert met violist Diamanda Dram als solist. Ja, het is even wachten totdat de deuren hier open gaan, waar dus solist en dirigent tevoorschijn zullen komen. Dirigent Hugh Chappell Brunt. Dat moment is nu. Iedereen begint te klappen. Het orkest staat. En daar is de dirigent, Hugh Chappell Brunt. En onze solist vandaag, violist Diamanda Dram. Dit stuk, Chimes of Freedom, naar een nummer van Bob Dylan, is dus gecomponeerd door Aart Strootman, speciaal voor vanmiddag. Een opdracht van de zaterdagmatinee. En het is een vioolconcert met een meditatief randje. Ik heb het net in de soundcheck mogen horen. En ik moet eerlijk zeggen, ik vond het waanzinnig mooi. Ik zat er echt helemaal in. Ik hoop jij ook. Het is een reflectie op de maatschappij anno nu. Dat durf ik toch wel te zeggen. Chimes of Freedom. Diamanda Dram op viool. Here we go.

Een diepe uitademhaling en een diepe buiging van de violist Diamando Drum en van de dirigent Hugh Chappell Brunt. Dit is Chimes of Freedom, het nieuwe orkestwerk van Aart Strootman, Nederlandse gitarist, componist, die hier in première gaat. En Aart Strootman loopt nu het podium op en ook hij ziet er gelaten uit. Ja, ja, exalted zou ik het zeggen noemen in het Engels. Bellen van vrijheid, en met die bellen eindigt dit stuk natuurlijk ook. Klinkt bijna als een soort landschap. Over dit stuk zelf zei Aart Strootman dat het gaat over een wereld waar een onrecht, ontheemding en stemmen die het zwijgen is opgelegd alom tegenwoordig zijn. Een wereld waarin vrijheid niet vanzelfsprekend is, maar waarvoor gestreden moet worden. Door ideologie te verwerpen en in plaats daarvan aan te dringen op juist empathie tussen de mensen. En hij maakt daarmee ook een directe referentie aan het liedje Chimes of Freedom van Bob Dylan, 1965. Wat Bob Dylan tijdens een concert in het Newport Folk Festival speelde op elektrische gitaar. En dat werd toen als revolutionair gezien. Hij werd daar ook echt hard voor uitgefloten. Nou, uitgefloten, dat wordt uitgestroomd, maar dat heb ik niet eerder bejubeld. Zou ik wel durven zeggen. Hij loopt de trappen weer af om nog een keer applaus te ontvangen van het publiek. Dit is toch wel echt een staande ovatie in dit uitverkochte concertgebouw. Het zit stampvol en dat is niet alleen om het stuk van Aart Strootman, maar ook om wat we zometeen na de pauze nog gaan horen. Muziek van Johnny Greenwood, de gitarist van Radiohead, filmcomponist. En ook muziek van Steve Reich, gespeeld door Johnny Greenwood. Hij is ook in het gebouw op dit moment. Daar wacht natuurlijk ook iedereen op. Maar dit stuk, wat we nu hier horen, deze wereldpremière, doet zijn naam eer aan. Ik kan alleen maar zeggen, ik heb ademloos zitten luisteren. Ik hoop jij ook. We gaan zo meteen even praten met Aart Strootman en met Diamando Drum. Maar terwijl we daarop wachten, luisteren we even een kort stukje naar andere muziek van Aart Strootman. Dit is Variaties voor Gitaar, on a Quote by Debussy. Je hoort Martin van Hees op gitaar.

0: Variations on a Quote by Debussy van Aart Strootman, gespeeld door gitarist Martin van Hees. Ja, terwijl het publiek hier pauze heeft, hebben Aart Strootman die man dat drum dat niet, want die zitten hier naast me in de zaal, of in de loge. Het is een beetje krap hier. Diamanda, jij komt net van het podium af. Hoe voelde deze uitvoering voor je?
1: Ja, we zijn nog een beetje aan het hijgen van de trap. maar het was heel magisch. Aart heeft bijna een stuk geschreven gewoon voor deze zaal eigenlijk. Om alle boventonen te laten sparkelen. Tot echt het past zo goed bij de kroonluchter en bij... dus het voelde eigenlijk heel natuurlijk om hier de première te doen.
0: Is dat ook echt hoe jij dit stuk ervaart als iets wat alleen maar op deze plek kan bestaan? Of met deze akoestiek?
1: Nee, maar ik denk wel dat het gewoon veel organischer uitkomt. Zonder dat we... je zou het in een studio kunnen recreëren. Maar hier hoeven we eigenlijk alleen maar dingen aan te zetten. Te faciliteren. En dan gebeurt er van alles. Dus dat is heel erg fijn. Eigenlijk hoeven we niet super hard te werken.
0: Nou, dat lijkt me een mooi compliment om te ontvangen als componist. nog even één laatste vraag. Want jij krijgt dan zo'n partituur voor je. Hoe komt dat op je over? Wat was de eerste vraag die je had toen je deze noten kreeg?
1: Ja, hoeveel vrijheid heb ik, denk ik? En het antwoord was alle. Dus dat was heel fijn. En toen moest ik natuurlijk wel bedenken, wat ga ik er dan mee doen? Dus het was heel fijn dat we wel echt in gesprek waren. Zodat ik Aart ook beter begrijp in wat er allemaal achter zit.
0: Ja, want Aart, zo'n opdracht hè, voor de zaterdagmatinee, dat is natuurlijk niet niks. Voelde dit voor jou als een vrijheid of als druk? Eigenlijk wel benieuwd.
2: In een andere volgorde. In eerste instantie druk, want je weet in welke zaal het gaat spelen. Je weet wat de context is. Mm-hmm. En dat is niet per definitie mijn context. Maar...
0: Wat is je context dan wel?
2: Nou ja, ik ben dit concert geopend met een elektrische gitaar in mijn handen. Dat is wel een afslag die ik al heel vroeg heb genomen. En die in de matinee, voor zover ik weet, niet zo vaak is geweest. En dat is prima. Maar ik moet er gelijk bij zeggen dat ik kreeg van de opdrachtgever, in dit geval de programmeur van de matinee, gewoon heel veel vrijheid. En die vroeg me niet voor niks. Sterker nog, hij vroeg me met een reden. En ik mocht zelf... bedenken wie dit dan zou gaan soleren. En toen we het team bij elkaar hadden, toen voelde ik niets meer van die druk. En was het vooral heel erg genieten van de vrijheid die ik kreeg om dit stuk te maken.
0: Zo, ja, dat kan ik me goed voorstellen. En dit stuk, je omschrijft dit stuk, Chimes of Freedom, ook als een eerbetoon aan Bob Dylan.
2: Ja.
0: Ja, maar dit klinkt natuurlijk niet als folk. Dit is niet Newport 1965.
2: Nee, het is wel, de cadens is, het is heel grappig. We hadden net een introductie in de Spiegelzaal. En Remy Alexander speelde een stukje van het origineel van Chimes of Freedom. Het is ook een liedje van Bob Dylan. En ik had het een tijd niet gehoord. Ineens dacht ik, oh ja, we zijn zo druk bezig geweest met het orkest. En ik had nu zo de Diamandis cadens in mijn oren. Dat ik dacht, ja, het is hem echt. maar hij zit natuurlijk goed verstopt. Je moet Bob Dylan goed kennen om te weten waar die zich afspeelt. Maar ja, het is inderdaad een eerbetoon. Niet alleen aan hem en zijn muziek en zijn oeuvre. Maar ook, je zei al, ja, Newport, hij is in 1965 daar het podium opgeklommen met een elektrische gitaar in zijn handen. Ja,
0: klopt.
2: Dat werd hem niet in dank afgenomen, nee, want daarmee was het echt einde volk, vonden velen. Want volk moest akoestisch en intiem en met een elektrische gitaar, dat was voor de jeugd en veel te hard. Ja. Maar hij deed het toch en brak toen eigenlijk een lans voor dat instrument. Mm-hmm. En ja, het is een beetje opportunistisch misschien, of pretentieus misschien wel. Maar ik dacht, ik mag nu ook een lans gaan breken voor de elektrische gitaar in de matinee.
0: Ja, en, helemaal niet pretentieus. Ik vind dat juist, dat is een hele ware boodschap.
2: En toen dacht ik, dan moet ik ook iets met die geschiedenis. En zodoende kwamen die werelden bij elkaar.
0: Zodoende zijn deze lijnen bij elkaar. Minimal Music is voor jou ook een grote inspiratiebron. Dat zie je ook terug in jouw band. Temco heet het volgens mij.
2: Ja, klopt.
0: Ja, maar Chimes of Freedom klinkt eigenlijk ook heel expressief en ook heel thematisch geladen. Hoe verhoud je die twee werelden tot elkaar?
2: Ja, kijk, Minimal Music zoals het is ontstaan in de jaren 60 is natuurlijk, dat is één geluid. Ja. Maar het is een veelkoppig monster. En zeker gezien de decennia die het genre nog heeft gezien daarna en in ontwikkeling is geweest. Ik denk dat het stuk tot op zekere hoogte minimaal is. Bijvoorbeeld in het gebruik van harmonieën en dergelijke. Ja. Maar ja, wat er vervolgens mee kan, is zeker met zo'n bezetting en in zo'n zaal eigenlijk eindeloos.
0: Ja.
2: En zoals het stuk eindigt, ja, ik kan genieten van... Het is eigenlijk één toon met al zijn boventonen. Dus het is heel minimaal in zijn slotakkoord. Maar rijker dan dit wordt het niet. Dus ja, daar hou ik enorm van.
0: Ja, ja, je had inderdaad wel echt een hoop rijkdom uit de stilte die hierin zit. Ja, nou, Aart Stroopman en Diamanda Dram, bedankt voor het komen. En bedankt voor het spelen ook, Diamanda. Ik vond het echt een prachtig stuk. Dat zeg ik echt uit de grond van mijn hart. We gaan zo meteen verder in de pauze. We gaan als eerst eventjes natuurlijk nog pauze houden. Maar we gaan zo meteen ook verder met muziek van Johnny Greenwood. Componist van onder andere filmmuziek voor de film One Battle After Another en Phantom Threats. Maar ook gitarist van de band Radiohead en The Smile. Ja, Aart, ken je hem een beetje trouwens, Johnny Greenwood?
2: Ik ken zijn noten en zijn muziek ontzettend goed. Yeah. Ik ben wel Radiohead-fan van het eerste uur. Yeah. En ja, dan ga je natuurlijk al snel kijken naar wat die gitaristen doen.
0: Yeah.
2: Ik heb hem één keer heel kort eerder ontmoet. Maar dat was het dan ook.
0: Dat was het dan. Nou, dit is natuurlijk het moment. Je staat vandaag samen met hem op een podium. Samen met hem in een programma. Na de pauze dus. Johnny Greenwood centraal als performer en componist. En we gaan even luisteren naar een van zijn grote voorbeelden. Krzysztof Penderecki. Van wie we nu ook filmmuziek gaan luisteren. Van Stanley Kubrick's beroemde film The Shining. En de beroemdste quote uit The Shining is natuurlijk... Here's Johnny.

Je hoorde filmmuziek van Johnny Greenwood, die hij schreef voor de film One Battle After Another vorig jaar. Daarvan kwam de soundtrack ook vorig jaar uit. Het volgende waren de violisten Eloise Fleur Thom en het London Contemporary Orchestra onder leiding van Hugh Thiebaud Brunt, die ook vandaag hier op de box staat. En voor deze filmmuziek kreeg Johnny Greenwood een Oscar-nominatie, zijn derde alweer. En daarvoor hoorde je filmmuziek uit de beroemde film The Shining van de Poolse componist Krzysztof Penderecki. Vooral diens symfonische klankexperimenten lijken toch wel heel sterk op de muziek van Greenwood. En Greenwood zegt ook dat hij erg geïnspireerd is door Penderecki. En dan is het zometeen de beurt aan Johnny Greenwood zelf. Hij gaat zometeen hier op het podium staan. In het concertgebouw, beeld je even in, we zitten hier in een stamvolle zaal. Het is echt loeiend uitverkocht. En Greenwood komt hier zo meteen zelf op met zijn elektrische gitaar. En die gaat dan muziek spelen van Steve Reich, Electric Counterpoint. Ja, dat is een bewuste keuze in dit programma, want Reich is voor Greenwood en veel andere componisten, waaronder Art Strauban trouwens, een sleutelfiguur. De man die bewees dat herhalende, eenvoudige patronen naadloos aansluiten bij klassieke compositie. En dat hoorde je ook al terug in het stuk Garcia Counterpoint voor de pauze van Bryce Dessner. Dat stuk is expliciet geschreven als een eerbetoon aan Electric Counterpoint, het stuk wat we nu gaan luisteren. Dus het is ook heel logisch dat we die twee dingen vandaag in de zaterdagmatinee gaan luisteren. Het idee van Electric Counterpoint is even simpel als ingenieus. De solist neemt vooraf 10 gitaarpartijen en 2 basgitaarpartijen op. En die speelt dan tijdens het concert een 11e partij daar live tegenin. Eén gitarist, Johnny Greenwood dus, maar je hoort een heel ensemble. 3 delen, snel, langzaam, snel. Want dat is hoe Steve Reich zijn delen graag noemt. Fast, slow, fast. Ja, en dan is er nog die extra laag vandaag. De man die dit stuk speelt schreef zelf ook een vioolconcert dat je zo meteen gaat horen. Greenwood als uitvoerende en als componist dus in één middag. En dat is eigenlijk precies waar dit programma over gaat. Over hoe meerdere generaties componisten elkaar beïnvloeden. Zowel Amerikaanse als Britse als Nederlandse. Zowel voor het doek als voor het podium. En ze beïnvloeden elkaar allemaal in een nieuwe richting in de moderne muziek. En het stuk waar we vandaag naar gaan luisteren van Johnny Greenwood in Nederlandse première, dat heet Atham. In een soort fonetische klankentaal opgeschreven. En Atham is een klank, een woord uit het proto-West-Germaanse taal, meer dan een millennium oud. Dat betekent adem, breath of ziel. En het klinkt natuurlijk ook heel erg als het Nederlandse woord voor adem. Waarom hij voor deze titel gekozen heeft, dat vraag ik Johnny Greenwood zo meteen. En dat en ook een aantal andere dingen natuurlijk ook. Maar als eerst gaan we luisteren. En nog één keer het orkest hier, het Radio Philharmonisch Orkest. Het is vandaag alleen maar strijkers, onder leiding van Hugh Thiebaud Brunt. En wat nog wel goed is om te vermelden, is dat dit niet een standaard podiumbezetting is met een eerste vioolsectie en een tweede vioolsectie daar links of rechts van. En dan cello's helemaal rechts. Nee, het is vandaag de eerste violen zitten in een halve cirkel. De tweede violen zitten in een halve cirkel daar als een tweede laagje van een ui. Een soort infinite onion omheen. En daarachter zitten dan in nog een laag de alten. En dan de celli en de bassen. En je moet het voor je zien dat in dit stuk de dirigent, Hugh Thiebaud Brunt, dus ook als een soort, een soort schokgolf, een soort wave, die strijkers aanvoert. Greenwood staat al op het podium hier. Hij staat klaar om het stuk van Steve Reich te gaan spelen. Electric Counterpoint. Hij schijnt dit stuk door en door te kennen. Het orkest gaat ook nog even stemmen als het goed is. Ik denk dat dat wel een goed idee is. En wat gebeurt nu? Nog één keer even voor de beeldvorming. Zometeen staat dus die dirigent daar dan met zijn stok als een soort wave. Een soort Harry Potter beweging. Die geluiden uit dit strijkorkest te toveren. En dat is dan het nieuwe vioolconcert van Johnny Greenwood met als solist niemand minder dan Daniel Piora. Maar als eerst dus Johnny Greenwood zelf solo op een stuk van Steve Reich. Dit is Electric Counterpoint.

Je hoorde Electric Counterpoint van Steve Reich, gespeeld door de gitarist van Radiohead en The Smile, Johnny Greenwood. En je bent live in het Concertgebouw in de Grote Zaal tijdens de zaterdagmatinee. Ja, wordt toch wel heel uitgebreid geklapt hier in deze stampvolle zaal. Het is echt heel erg uitverkocht. En Johnny Greenwood doet zijn gitaar af, loopt het podium af en gaat heel relaxed in het podium, of in de zaal zitten en naar het podium kijken. Want er gaat nu wel iets heel bijzonders gebeuren. We gaan namelijk de Nederlandse première van zijn eigen vioolconcert meemaken, waar hij dus zelf niet bij op het podium staat. Met violist Daniel Puro als solist en dirigent Hugh Tiepo Brunt als dirigent. Onder de begeleiding van het Radio Philharmonisch Orkest in strijkersbezetting. We hebben hier 58 strijkersolisten, is hoe het in de partituur staat. Met dus één oppersolist, als je dat zou willen noemen. De violist Daniel Puro. Dit stuk heet Anthem. En dat is een fonetische klank van een oud proto-West-Germaans woord van meer dan een millennium geleden. Anthem betekent adem of ziel. Breath in het Engels. Dan kan ik wel zien waar het vandaan komt. Nou, waarom dit stuk zo heet en wat de inspiraties ervoor waren, daar ga ik het zo meteen over hebben met Johnny Greenwood. Hij schrijft u zo meteen naast me aan in de loge. Maar als eerst gaan we natuurlijk naar het stuk luisteren. Dit stuk, Anthem, bestaat uit 4 delen en 2 interludes. Delen zonder titels. Behalve de interludes, die hebben wel titels. 48 Notes. Waarom dit stuk zo heet en wat de inspiraties ervoor waren, daar ga ik het zo meteen over hebben met Johnny Greenwood. Hij schrijft u zo meteen naast me aan in de loge. Maar als eerst gaan we natuurlijk naar het stuk luisteren. Dit stuk, Anthem, bestaat uit 4 delen en 2 interludes. Delen zonder titels. Behalve de interludes, die hebben wel titels. 48 Notes, Sounded and Erased.

Muziek van Johnny Greenwood, Guitar for Willa at One Battle After Another. Ja, dat kan alleen maar een hele mooie aansluiting zijn op de middag die we hier vandaag in het Concertgebouw meemaken. Met muziek van Johnny Greenwood, de Nederlandse première van zijn vioolconcert Atom. Ja, in de zaterdag matinee gebeuren veel bijzondere dingen, zo ook over 2 weken. Namelijk muziek van Richard Strauss onder leiding van Lav Shani. Klopt dat? Ja. Dat klopt. En daarbij zingt Shen Rice de hemelse sopraanpartij in het slotdeel. Daar gaan we even een klein stukje alvast van luisteren. Je hoort het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Lav Shani. Je hoort liederen van Richard Strauss. Sopraan is Shen Rice.

Een opname van het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Lahav Shani. Dit zijn liederen van Richard Strauss met de sopraan Chen Reis. En ik zei het net niet helemaal correct. Zij zingt over 2 weken in de zaterdag matinee niet Richard Strauss. Over 2 weken komt het Rotterdams Philharmonisch wel naar de matinee. En dat is dan voor het laatst met Lahav Shani als hun chef. Shani gaat in september dit jaar beginnen als chef-dirigent van de Münchner Philharmoniker. En op het programma staat dan een concertaria van Mozart door diezelfde sopraan die je net hoorde, Chen Reis. Zal ik je niet vergeten. En daarnaast klinkt er een gloednieuw werk van het jong talent Totze Zetginitze, die net als Shani zowel pianist als componist is. En tot slot wordt dan Mahlers 4e symfonie in zijn geheel uitgevoerd, waarin Chen Reis weer het podium opkomt in het slotdeel en dan het hemelse leven zal bezingen. Shani dirigeerde eerder in de matinee al eens de 6e symfonie van Mahler. En uit die matinee, 17 februari 2024, hoor je nu het eerste deel van deze 6e symfonie. Dus het Rotterdams Philharmonisch onder leiding van Lahav Shani. Je luistert naar de zaterdagmatinee op NPO Klassiek. We hoorden muziek van Steve Reich, Johnny Greenwood, Aart Strootman en Bryce Dessner vandaag. En we gaan zo verder met Podium op zaterdag met mijn collega Wouter Plezier. Fijn dat je luistert en blijf bij ons.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot legendarische artiesten. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een duizelingwekkende smeltkroes van klassieke en Hongaarse volksmuziek. Uitgevoerd door het Radiokamerorkest en de Hongaarse dirigent Péter Eötvös. Luister nu naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Het VU-orkest speelt Gershwin en twee soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In meerdere steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleishuis Den Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten. Daar staat het onderwerp op de agenda. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt inderdaad Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran, dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in het zuidwesten van Duitsland zijn 2 mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond is niemand gewond geraakt. Het weer nog zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan is het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wandel met Cavefax, Capella Amsterdam, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren van 4 tot en met 21 juni. Kaarten via cavefax.nl. Loop je mee?
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
5: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
4: En voor de aangepaste fiets van Maria.
6: En zo kan ik er weer op uit.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: De Stoet. Kaarten via cavefax.nl. Loop je mee?
7: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Museum Huis Doorn. De laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland. Waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen. En het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Kom van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur met Julian Precardien, Paulina Toekjanen, Simon Kienlieseit, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans IJzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium op zaterdag met Wouter Plezier.
11: Goedemiddag en welkom bij Podium op zaterdag. We hebben vandaag poëzie. Hij werd genomineerd voor de Grote Poëzieprijs 2026, maar greep net achter het net. De Belgische dichter Charles Ducal. Hij draagt straks na 6 voor uit eigen werk. En filmmuziek, ook vaste prik in Podium op zaterdag. De film Los Domingos gaat over een 17-jarig meisje dat non wil worden, tot grote ontsteltenis van haar familie. Voor de film schreef David Cerejón de muziek. En Chopin sans Chopin. Zo heet het album van pianist Adam Golga. Hij speelt werken van allerlei componisten. Werken waarin de invloed van Frédéric Chopin op de een of andere manier hoorbaar is, zonder dat de grote meester zelf aan bod komt. Van een intieme nocturne en mazurka's vol bravoure tot uiterst virtuoos pianospel. Zoals in de concertetude nummer 8 van Nikolai Kapustin.

De swingende concertetude nummer 8 van Nikolaj Kapustin door Adam Golka. Blijft een fascinerende componist, deze Nikolaj Kapustin. Jazzachtige muziek, maar allemaal van seconde tot seconde uitgeschreven. En vormen als preludes, fuga's, sonates, noem het allemaal maar op. En ook dus 8 uiterst virtuose etudes te vinden op het nieuwe album Chopin sans Chopin van pianist Adam Golka. We komen er straks op terug in het podium op zaterdag. Nu eerst het opvallende muzieknieuws van afgelopen week. De Johan Wagenaarprijs is deze week toegekend aan componist Calliope Tsoupaki. De oeuvreprijs geldt als een van de belangrijkste onderscheidingen voor componisten in Nederland. Volgens de jury onderscheidt Tsoupaki zich door haar uitgesproken artistieke signatuur en haar consequente keuze voor een eigen pad. Ieder werk van haar, aldus de jury, ademt een unieke en herkenbare muzikale en compositorische signatuur. Met het lyrische karakter van haar werken raakt ze het publiek. Naast een geweldige componist is ze bovendien ook heel belangrijk als pleitbezorger van nieuwe muziek. Ze is overal, komt naar veel concerten en is enorm betrokken bij de hedendaagse muziekwereld. Calliope Tsoupaki krijgt de Johan Wagenaarprijs uitgereikt tijdens een concert van het Residentieorkest in Amare, 16 oktober aanstaande. In het Verenigd Koninkrijk is een werk van de Britse componist Ralph Vaughan Williams ontdekt. Archivaris Elaine Andrews vond het manuscript in het archief van het Morley College in Londen. De Vaughan Williams Foundation bevestigde medio mei dat het stuk daadwerkelijk geschreven is door de Britse componist. Een lied is het. Vaughan Williams schreef Before the Mirror in 1899. Hij was toen 27 jaar oud. En volgens het Morley College, waar het manuscript ontdekt werd, is dat een hele bijzondere vondst. Want dit manuscript is belangrijk omdat het geschreven is in een periode waarin de muzikale identiteit van de componist nog in ontwikkeling was. We hebben hiermee echt een bijzondere schat in handen. Juni aanstaande zal sopraan Mariana Suri een opname gaan maken van dit nieuw ontdekte lied van Ralph Vaughan Williams. In Brussel zijn 3 bestuurders van het cultureel podium Beaux-Arts opgestapt uit protest tegen de komst van de Israëlische dirigent Lahav Shani. Hij dirigeert daar het komend seizoen de Münchner Philharmoniker. De bestuurders vinden dat Shani zich onvoldoende heeft uitgesproken tegen het optreden van het Israëlische leger in Gaza. Het is niet de eerste keer dat Shani in opspraak komt. Afgelopen september werd een concert van hem in Gent na een soortgelijke discussie afgelast. Hoewel Shani zich eerder uitsprak voor vrede, heeft hij nooit expliciet afstand genomen van Israëls optreden in de Gazastrook. Shani is in Rotterdam bezig aan zijn laatste seizoen als chef-dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Eind mei dirigeert hij de 4e symfonie van Gustav Mahler. Dat is dan de bekroning en afsluiting van een samenwerking van 8 jaar. En hier horen we Lahav Shani met zijn Rotterdams Philharmonisch Orkest, een opname uit 2021 van het stuk Meander van Mathilde Wantenaar.

Applaus tijdens de zaterdagmatinee in 2021... voor het nieuwe stuk toen van Mathilde Wantenaar, Meander heet het. Uitgevoerd door het Rotterdams Philharmonisch Orkest, te gast in Amsterdam, in het Concertgebouw. Onder leiding van Lahav Shani. Shani bezig aan zijn laatste seizoen nu als chef-dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en weer in opspraak in België. Drie bestuurders van het cultureel centrum Beaux-Arts zijn opgestapt uit protest tegen het feit dat Lahav Shani in hun ogen te weinig afstand heeft genomen van het optreden van Israël in de Gaza-strook. Heinrich Ignaz Franz von Bieber, wat een prachtige naam. Zijn bundel Harmonia Artificioso Arioso Diversimode Accordata is een bundel met 6 suites en Bieber zocht naar nieuwe klankwerelden en hij maakte gebruik van de techniek van het scordatura. Gewoon je viool anders gaan stemmen dan normaal is. En dat doet hij ook in partita 1. Laat hij alle snaren van de viool omstemmen, behalve de A-snaar, om een nieuwe samenklank te kunnen krijgen. Florian Deuter en Monica Walsman viool en Harmonie Universelle.

een giege van Heinrich Ignaz Franz von Bieber, Florian Deuter en Monica Walsman, viool en harmonie universelle. Van het nieuwe album Harmonia Artificiosa Ariosa.

Zo zou het geklonken hebben als Leos Janáček had gecomponeerd voor saxofoonkwartet. Maar dat deed hij niet. Het was een bewerking van een deeltje uit zijn pianocyclus Op een overwoekerd pad. Door het Xazax saxofoonkwartet maakte een nieuw album. Filmmuziek nu in Podium op zaterdag. De film Los Domingos. Wanneer de 17-jarige Ainara aankondigt dat ze non wil worden, raakt haar familie in paniek. Wil ze dit echt of is ze beïnvloed door de geestelijke leiding van haar school? Of is deze beslissing misschien het gevolg van haar vaders gebrek aan aandacht en het feit dat ze haar moeder op jonge leeftijd verloor? Los Domingos is een film over geloof en toewijding, zekerheid en twijfel. Het onverwachte besluit van Ainara om in het klooster toe te treden zet haar familie op zijn kop en haalt oud zeer, wrok en meningsverschillen naar boven. De door Alauda Ruiz de Azúa geschreven en geregisseerde film is voer voor discussie. Los Domingos verkent de positieve kanten en de keerzijdes van Ainara's religieuze roeping en stelt vragen over tolerantie, indoctrinatie, conformisme, verwaarlozing en vrijheid. De film was in Spanje een enorm succes, ging daar in wereldpremière op het filmfestival van San Sebastián en sleepte daar maar liefst 5 prijzen in de wacht, waaronder de Gouden Schelp voor beste film. Voor de muziek in de film werd David Cerrejón benaderd. Zijn soundtrack klinkt als volgt.

Nou, dat kan niet missen dat dat muziek is voor een film over een meisje dat het klooster in wil. We zaten er even in met deze muziek van David Cerrejón voor de film Los Domingos, film van Alauda Ruiz de Azúa. Wat zegt de pers, de Volkskrant? Over de film Los Domingos, over een 17-jarige die in het klooster wil, kun je eindeloos napraten. 4 sterren. VPRO Cinema, Los Domingos is een intelligent, herkenbaar en uiteindelijk hartverscheurend familiedrama. 4 sterren. De NRC, in Los Domingos moet het meisje kiezen tussen haar vriendje en Jezus. De film is rijk aan verwarrende vragen. 4 ballen. Trouw, in het prachtige drama Los Domingos wil een Spaans tienermeisje non worden. 4 sterren. En het parool tenslotte, Los Domingos van de Spaanse filmmaker Alauda Ruiz de Azúa is een existentialistische verkenning van geloof en toewijding. Los Domingos, sinds afgelopen donderdag draait hij in de Nederlandse bioscopen.

wat verlaten overblijfseltje uit de coronatijd. Dit album van Noord-Noorse luitist Rolf Lieslevand. We hoorden twee toccata's van Giovanni Girolamo Kapsberger van het album Libo Primo. De Zwitsers-Nederlandse Helena Winkelman is heel veelzijdig. Ze is componist, violist, concertorganisator en ze beweegt zich makkelijk tussen klassieke muziek, jazz en Zwitserse volksmuziek heen en weer. Haar duo Rondo mit einem Januskopf is een van haar vroege werken. De Januskop symboliseert Winkelmans polystilistische benadering. De ene kant toont vermakelijke en levendige jazz in de stijl van Dave Brubeck, terwijl de andere kant uit experimentele klankverkenningen bestaat. Rondo mit einem Januskopf. Hier zijn Sini Simonen viool en Alexandre Foster cello.

0: Rondo mit einem Januskopf, muziek van Helena Winkelman, Sini Simone en viool en Alexandre Foster, cello op het nieuwe album Bikinia. Ja, reageer op deze uitzending, dat kan via een berichtje in de NPO Luister app.
1: Podium op zaterdag met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
0: Muzieknieuws in de kranten vandaag. Een recensie in het Parool van Frederike Berndsen. Zij was vorige week zondag bij een concert in het Orgelpark in Amsterdam. Componistenportret van Jan-Peter de Graaf. Een gloednieuw stuk voor orgel van Jan-Peter de Graaf, La Bestia. En dat kwam binnen bij de recensenten van het Parool. La Bestia, een grandioze wereldpremière. Een gloednieuw werk waarmee de Graaf een stevige toevoeging toevoegt aan zijn toch al imposante werkenlijst. Het klonk alsof het één grote improvisatie was, maar dan wel een die onontkoombaar de juiste weg opgaat. Met dank aan organist Geerten van de Wetering. Er was nog meer muziek van Jan-Peter de Graaf. Ook hij dirigeerde ook voor het eerst daar in het Orgelpark. Maar dat orgelwerk La Bestia stond toch boven alles uit. Vorige week was dat in het Orgelpark. Nieuw op cd gezet, een nieuw album, de derde symfonie van Aaron Copland. En die schreef die muziek in opdracht van dirigent Sergei Koussevitsky, ter nagedachtenis aan diens overleden vrouw Natalia. Het stuk ging in première in 1946 in Boston. Een omvangrijke symfonie van Copland, zo'n 40 minuten. Een nieuwe opname nu, onder leiding van Antonio Pappano, London Symphony Orchestra. Hier is het eerste deel uit die derde symfonie van Aaron Copland.

Een nieuwe opname van de derde symfonie van Aaron Copland. We hoorden het eerste deel, Molto Moderato, London Symphony Orchestra, onder leiding van Antonio Pappano.

een mazurka van Władysław Szpilman. En dat was een Pools-Joodse pianist. Hij heeft van 1911 tot 2000 bekend geworden ook van de film De Pianist van Roman Polanski. Gebaseerd op zijn autobiografie hoe hij in de Tweede Wereldoorlog overleefde in het ghetto van Warschau. En te vinden deze muziek op het album Chopin sans Chopin. En dat is dan weer van de pianist Adam Golka. Ook iemand met een Poolse identiteit. Amerikaans-Pools is hij. Niet eenvoudig, maestro Chopin, om uw populariteit van mij af te schudden, om daarmee om te gaan. En daarom dit album met mijn lievelingsstukken. Allemaal relatief korte stukken die mijn hele leven al willen geleiden en die allemaal met elkaar gemeen hebben. De duidelijke invloed daarin van uw muziek, Frédéric Chopin. Nog een stuk van dat album Chopin sans Chopin. Hier is de Fantasie opus 28 van Alexander Scriabin.

Nou, vooruit maar weer. Een fantasie voor piano. Opus 28 van Alexander Scriabin. Ook die muziek is te vinden op het album Chopin sans Chopin van de Amerikaans-Poolse pianist Adam Golka. Poëzie nu in Podium op zaterdag van de Belgische dichter Charles Ducal. Hij debuteerde in 1987 met de bundel Het Huwelijk en publiceerde naast 9 dichtbundels ook verhalen en essays. In 2014 was Ducal de eerste Belgische dichter des vaderlands. Zijn jongste dichtbundel, Tijd voor Vrede, verscheen vorig jaar en werd genomineerd voor de Grote Poëzieprijs 2026. De wereld staat in brand. Dat klinkt duidelijk door in deze bundel, waarin de toestand van de wereld verweven wordt met thema's als liefde, geloof, dood en afscheid nemen. Ducal schrijft klassieke poëzie in een klassieke vorm die direct toegankelijk is. Inhoudelijk gaat het vaak over innerlijke conflicten en vaak ook spreekt er een grote maatschappelijke betrokkenheid uit zijn werk. Over poëzie zei Ducal in een interview: ik vind het jammer dat de vormvaste poëzie, de poëzie waaraan geveild en geschaafd is tot ze klinkt als een formule, nog maar weinig voorkomt in het huidige poëzielandschap. Veel poëzie van nu leest als proza, maar het muzikale gaat dan verloren. Ik heb poëzie altijd gezien als een vorm van literatuur die haar voedsel zowel uit de muziek als uit de beeldende kunst haalt. Je gebruikt beelden omdat je daarmee je inhoud op een eigenzinnige, originele manier kan overbrengen. De lezer moet op het scherm in zijn hoofd iets zien wat de taalgewenning doorbreekt. Maar poëzie heeft ook muziek nodig, want ze gaat in de richting van het lied. Dat melodieuze kan je alleen bereiken door met geduld aan een gedicht te werken, het te laten rijpen tot het niet meer rammelt en de klank juist zit. Aldus Charles Ducal, die nu in Podium op zaterdag 3 gedichten voordraagt: Oude Vrouw, Meisje en Ballade van de Zee.

Oude vrouw. Het is stil in de straat. Nooit komt een man voorbij met een brood in zijn armen. Aan een hand hangt een bril, hulpeloos, als een druppel aan een afgesloten kraan. De vrouw in de rolstoel wordt niet meer warmer. Een fotoboek is tegen de winterkou bovengehaald en ligt als een ingeving naast de kachel. Uit de klok hangt de koekoek stomweg omlaag. Wat zij gemist heeft, tast in haar rond als een blinde geleid door een dwalende hond. Het is stil in de straat. Iedere dag wacht dit kind, al jarenlang, ontheemd, ondervoed. Het wordt nooit warmer. Nooit komt een man voorbij met een brood in zijn armen. Meisje. Als de regen komt, zuigen de bomen zich vol uit de buik van de aarde. Maar dit is een mens. Zij loopt onder zeildoek en heeft iets te dragen waarvan ze de naam niet eens kent. Het weegt op haar als een bijl in een schedel. Het brandt in de maag, in de longen, de hand die als naar een woord grijpt tussen haar benen, waar het bloedt. Dit is Kivu, een schitterend land. In zijn dronkenschap van zingende regens, van lachende legers, op zoek naar geweld. Op het zeildoek is zij als bezocht en bezeten. Een schitterend kind, gekneed tot een mens.

Ballade van de zee. Niet de wind, maar een boze mond doofde de kaars. De koningszoon verdronk. Wie op hem wachtte, werd gek van verdriet en sprong in zee. Beide werden een lied. Is het water te diep, koopt men een plaats op een boot. De afstand is niet zeer groot. De levens aan boord, zij wegen zo zwaar. En de boot is licht. Ook brandt er geen kaars. Aan de overkant is nog een feest aan de gang. Men eet er de wereld, al eeuwenlang. Spoelen de lijken aan, vangt men ze op en wordt stil. Een minuut lang spreekt God. Daarna blazen monden het fort weer dicht. Voor de poort ligt een oorlogsschip. De doden in zee, ook zij worden een lied. Het zingt niet, het huilt. En toch hoort men het niet.

Het anonieme middeleeuwse chanson Fortuna Desperata. Instrumentaal uitgevoerd door het Huelgas Ensemble. Daarvoor poëzie van Charles Ducal. Zijn jongste dichtbundel Tijd voor Vrede verscheen vorig jaar. Werd genomineerd voor de Grote Poëzieprijs 2026. Hij kreeg hem overigens niet Charles Ducal. Worden drie gedichten, Oude Vrouw, Meisje en Ballade van de Zee.

0: Ook pianoconcert nummer 23 van Wolfgang Amadeus Mozart vertrouwde Olga Paschenko, de fortepianiste, met Il Gardilino toe aan de opnameapparatuur. De finale hoorden we uit het laatste deel, derde deel, Allegro Assai uit pianoconcert nummer 23 van Mozart.
1: Podium op zaterdag met Wouter Plezier. Op NPO Klassiek.
0: Ja, heet nieuws nog eventjes op de valreep van deze uitzending. Het Stawat Mater van Juk Markovic uit Servië is gisteren gekozen als winnend stuk op het International Rostrum of Composers. Een jaarlijks evenement waarin radiomakers uit allerlei landen nieuwe muziek meenemen. Daar wordt naar geluisterd, er wordt gestemd en daar komen dan winnaars uit. Namens Nederland podiumcollega Bas Hagemeijer. Hij nam twee werken mee van Joey Raukens en Catharina Clement. Vielen helaas buiten de prijzen. Maar al die stukken en ook die van Raukens en Clement worden nog gedraaid door al die landen op de radio. Er is ook een categorie onder de 30 jaar. En daarin won het stuk The Boy with the Grey Eyelashes van Hastal Hapka uit Tsjechië. Daaruit nu een fragment.

Een fragment uit het winnende stuk in de categorie componisten onder de 30 jaar. Het stuk The Boy with the Grey Eyelashes van Hastal Hapka, Tsjechische componist. En dat stuk won op het International Rostrum of Composers. En de winnaar in alle categorieën is het Stabat Mater, een stuk van Juk Markovic uit Servië. We komen daar nog op terug op het International Rostrum of Composers in het avondconcert op NPO Klassiek. Zullen veel van die nieuwe stukken gedraaid gaan worden.

Mooi, hè? Consolation, de derde. Lento Placido van Franz Liszt, deze muziek. Jeckoen Soenwo, de pianist, op zijn album Liszt. Wat is er morgen te horen allemaal in het land? Pianist Nicolas van Pauken speelt in de Zeeuwse Concertzaal een solo recital. Zeeuwse Concertzaal in Middelburg. Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin, de sonates met een treurmars erin, en Claude Debussy. Dat begint om 3:30 middags. Dan de dag van Bach in Musis in Arnhem. Johann Sebastian Bach in al zijn facetten. Pieter Wispelwijd, cello. Bojan Cicic, viool. Raaf Hekkema, saxofoon. Siebe Henstra, klavecimbel. En Thomas Beyer, piano, doen allemaal mee. Onder meer de Goldberg-variaties. Maar er is van alles te horen in alle mogelijke locaties daar in Musis in Arnhem. 11:00 ochtends gaan de deuren open. En organist Cor Ardèche, we horen hem al op de achtergrond. Morgenmiddag speelt hij op het historische Baderorgel in de Walburgerskerk in Zutphen. En speelt dan onder meer de Passacaglia van Bach. Dat begint om 4:00 middags. Mooie kerk, mooi orgel, goede organist. Speelt de Fuga, Bachwerken, indeling 5-7-4 nog even tot het einde van deze show. Daarna Opera Live met Lilian Farahani. Geniet ervan. Bedankt weer voor het luisteren. Graag tot volgende week.

0: NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
1: NPO Klassiek. Podcast.
2: De Joodse cellist Paul Herman gooit in mei 1944 een briefje uit de deportatietrein. Alsjeblieft, red mijn instrument. Het is zijn laatste levensteken. Wordt zijn cello gered en kan zijn muziek nog klinken?
3: Die cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd.
2: Ik ben Margriet Vromans en in twee nieuwe afleveringen vertel ik met zijn dochter Corrie het verhaal van Paul Herman. Ik ben de ziel van de muziek.
1: Luister naar een nieuw hoofdstuk in de podcast Muziek tot Leven. Nu te vinden bij NPO Klassiek en in de NPO Luister-app.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
10: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich, zoals verwacht, kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun al heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. En het weer, vanavond droog, vannacht weer regen, minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon en dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei, op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets o-festival.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: NPO Radio 1 zit bovenop de sport.
9: Morgen. De laatste speelronde van de Eredivisie.
10: Alle 9 wedstrijden.
9: Tegelijkertijd.
11: NOS langs de lijn.
8: Morgen, 2 uur.
12: Wie luistert, weet meer.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
14: De laatste speelronde van de Eredivisie.
8: Zondag, NPO Radio 1.
15: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
16: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
17: Dynamisch.
16: Maar in de winter wil ik zekerheid.
18: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
19: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
0: NPO Klassiek. NTR.

0: Opera Live met Lilian Farahani.
1: Goedenavond. Zometeen Aida van Giuseppe Verdi. De Ethiopische Aida. Ze is tot slaaf gemaakt. In dienst van de koning van Egypte en zijn dochter Amneris. Ze is verliefd op de Egyptische veldheer Radames en hij op haar. Maar prinses Amneris is ook verliefd op Radames. Ja, lastig. Radames moet de strijd tegen Ethiopië leiden. Aida is verscheurd. Kiest ze voor Radames of voor Ethiopië? Haar vaderland, waar haar vader Amonasro koning is. We gaan het zien.

Dat was de romance van Aida uit de derde acte. Sopraan Renata Scotto met het Philharmonisch Orkest van Monte Carlo onder leiding van Louis Frémaux. Vanavond de opname die gemaakt werd in Opera Bastille in Parijs, oktober vorig jaar, onder leiding van dirigent Michele Mariotti. Met de Spaanse sopraan Sayoa Hernández als Aida. Zij studeerde overigens bij Renata Scotto. Piotr Beciala is Radames en Yves Maud Ubo is Amneris. Een klassieke driehoeksverhouding. De Egyptische prinses Amneris is verliefd op de Egyptische veldheer Radames. Maar Aida, prinses uit Ethiopië, gevangen in Egypte, houdt ook van Radames. Verdi schreef zijn Aida in opdracht van de onderkoning van Egypte, want die wilde voor zijn land een nationale opera hebben. Aida ging in 1871 in Caïro in première. Bijzonder is dat Aida niet gebaseerd is op een toneelstuk of een andere literaire bron, maar het idee van de opera kwam van de Franse archeoloog Auguste Mariette. Misschien wilde hij een verhaal dat hij op oude papyrusrollen had ontdekt verder uitbouwen. Dat is niet helemaal zeker, maar in ieder geval heeft Verdi er veel werk aan gehad om van dat verhaal van Auguste Mariette een goed muzikaal drama te maken. Het werd een van zijn beroemdste opera's. Beroemd natuurlijk om de triomfmars, maar vooral ook om het grote aantal duetten waarin Verdi de gevoelens van de karakters tegenover elkaar zet. Die triomfmars is trouwens ook wat verraderlijk in dit stuk, want de opera zelf is namelijk helemaal niet zo triomfantelijk of pompeus. Het is juist vaak heel verstild, intiem. En ook laat Verdi de Noord-Afrikaanse cultuur in de muziek doorklinken. Althans, zoals hij die zich voorstelde. Want Verdi zelf is nooit in Egypte of Ethiopië geweest.

Dat was De Dans van de Kleine Morenslaven uit Aida. Een twijfelachtige titel, kunnen we wel stellen. En daarom ook eventjes kort wat over de problematiek rondom deze opera van Verdi. Sinds het boek Orientalism van Edmund Said uit 1978... waarin hij het Orientalisme uit de 19e en de 20e eeuw gelijkstelt aan een vorm van kolonialisme, is er een discussie ontstaan over de exotische aspecten van deze opera. Op de verschillende meningen in dit debat hoeven we niet heel diep in te gaan in deze uitzending, maar het is wel zo dat operahuizen hierdoor de afgelopen decennia op zoek zijn gegaan naar andere manieren om Aida op te voeren. Michele Mariotti dirigeerde een aantal jaar geleden ook voorstellingen van Aida in Parijs. En in de regie toen werden mogelijke struikelpunten als huidskleur en kolonialisme volledig omzeild door op het toneel een heel ander verhaal te laten zien. En op de radio merken we hier natuurlijk weinig van, zolang de muziek van Verdi ongewijzigd blijft. Maar vanavond horen we wel iets van deze regie, al is dat om een andere reden. De regie van deze productie in Opera Bastille was namelijk van de Amerikaans-Iraanse kunstenares Shirin Neshat. En in haar werk speelt onderdrukking een centrale rol. Onderdrukking van vrouwen in Iran, maar ook daarbuiten. Maar ook gewoon het concept van onderdrukking in het algemeen. Vorig jaar oktober in Parijs kreeg het publiek enorme projecties te zien waarop het leed van oorlogen getoond werd. Dus tijdens de triomfmars in de tweede acte geen glorie voor de Egyptenaren, maar juist beelden van martelingen en executies. Shirin Neshat koos ervoor om juist het leed van de Ethiopiërs te laten zien. Zij zijn de slachtoffers van deze oorlog. En daar krijgen we op de radio toch af en toe iets van mee, want tijdens stille passages, scènewisselingen, hoor je soms zachte mensenstemmen, weliswaar onverstaanbaar. En die komen dus van de filmbeelden. Aan het eind van de tweede acte horen we vanavond het geluid van machinegeweren. De gevangenen van de oorlog worden bruut vermoord. Dit als kleine waarschuwing, maar vanavond horen we verder vooral Verdi.

Dat was het Ballabile, een balletdeel aan het eind van de tweede acte van Verdi's Aida, waarin de tijdens de oorlog buitgemaakte schatten worden getoond. Want Egypte is in oorlog met Ethiopië in deze opera. De opname van oktober vorig jaar gemaakt in Opera Bastille in Parijs. Hier de eerste acte. In het oude Egypte laait oorlog op met Ethiopië. De veldheer Radames droomt van roem en van Aida, een slavin aan het Egyptische hof. Onbekend voor velen dat zij een Ethiopische prinses is. Ook Amneris, de Egyptische prinses, houdt van Radames. En zij vermoedt een rivale, maar gaat ervan uit dat Radames wel voor haar zal kiezen. Wanneer deze tot legeraanvoerder wordt benoemd, raakt Aida absoluut verscheurd. Haar hart ligt bij hem, maar haar volk staat aan de andere kant van het slagveld. Een onmogelijke keuze. De bas, Alexander Kopechi, is de hoge priester Ramphis, die bekend zal maken dat Radames de strijd tegen Ethiopië zal leiden. Radames wordt gezongen door tenor Piotr Beczala. Mezzosopraan Yves Maud Ubo is Amneris en sopraan Sayoa Hernandez is Aida. Met het koor en orkest van Opera Paris onder leiding van Michele Mariotti.

U hoorde de eerste acte van de opera Aida van Giuseppe Verdi uit de Opera Bastille in Parijs. Egypte viert de overwinning met Radames als grote held van de strijd. Amneris test Aida en ontmaskert haar liefde voor Radames. Tijdens een triomfantelijke intocht worden Ethiopische gevangenen voorgeleid, onder wie Amonasro, Aida's vader en koning van Ethiopië. Hij waarschuwt zijn dochter. Ze moet haar ware identiteit niet prijsgeven. Radames vraagt genade voor de gevangenen. De Egyptische koning stemt deels toe, maar houdt Amonasro vast. En als beloning krijgt Radames Amneris tot vrouw. Een politieke zet die Aida's hart breekt.

Dat was de triomfmuziek van de Egyptenaren aan het einde van deze tweede acte van Verdi's Aida. Opgenomen vorig jaar oktober in Opera Bastille in Parijs. En hier hoorde je iets van de regie van Shirin Nechat. Het geluid van machinegeweren waarmee op de gevangenen werd geschoten. De Ethiopische prinses Aida en haar vader, koning Amonasro, zijn gevangenen van de koning van Egypte. Aida is tot slaaf gemaakt en men weet niet dat ze eigenlijk een prinses is. En nu misschien wel de mooiste acte, de derde, die zich afspeelt bij de Nijl. Terwijl de Egyptische prinses Amneris zich voorbereidt op haar huwelijk met veldheer Radames, wacht Aida op diezelfde geliefde man en smeekt zij om een uitweg aan de oever van de Nijl. Haar vader, de Ethiopische koning, komt naar haar toe. Hij dwingt zijn dochter militaire geheimen te ontfutselen bij haar geliefde Radames. Als deze prijsgeeft waar het Egyptische leger Ethiopië zal binnenvallen, verraadt hij zijn land. Na deze onthulling komt Amonasro tevoorschijn en vertelt dat hij de koning van Ethiopië is. Radames beseft wat hij gedaan heeft en hij ziet zijn carrière als legerleider volledig instorten. De situatie wordt nog beroerder als Amneris en Ramphis de drie betrappen. Amonasro haalt uit naar Amneris. Radames stopt hem, maar laat Aida en haar vader wel ontvluchten. Hij geeft zich daarna over als verrader aan de hoge priester Ramphis.

Amor distruggi per Adames.

Scorrono sulle città dei venti, e le grimorti

Aan het slot van deze derde acte van Aida heeft Radames haar verklapt waar de Ethiopiërs Egypte zullen aanvallen. Ze werden betrapt door Amneris en hoge priester Ramvis. Radames wordt als verrader meegenomen. En dan de vierde acte. Een echt opera-achtig einde. De veroordeling van Radames volgt. Hij is schuldig als landverrader. Radames weigert zich te verdedigen en wordt levend begraven als straf. Amneris, verteerd door jaloezie en schuld, probeert hem nog te redden, maar tevergeefs. In de grafkamer wacht een laatste onthulling. Aida heeft zich verborgen om samen met hem te sterven. Hoe ze daar nu opeens terechtgekomen is, nou ja. Boven hen bidt Amneris om vrede. Beneden nemen Aida en Radames afscheid van het leven, verenigd in hun liefde.

Dat was Aida van Verdi uit de Opera Bastille in Parijs. U hoorde in de rol van Aida, Sayoa Hernandez. Radames werd gezongen door Piotr Beczala. Amneris, Yves Maud, Ubo. Koning Amonasro door Roman Burdenko. Ramvis was Alexander Kubetschi. Il Re, Christoph Bacik. Koor en orkest van Opera Paris, onder leiding van dirigent Michele Mariotti.

U hoorde balletmuziek uit de opera Thaïs van Jules Massenet. Een verhaal dat zich ook in Egypte afspeelt. Tot 11 uur twee Egyptische zangeressen. We gaan luisteren naar Amina Idriss, sopraan. Geboren en getogen in Egypte, in Cairo. Op 12-jarige leeftijd verhuisd naar Nieuw-Zeeland, waar ze de rest van haar opleiding genoot. We horen een aria uit Thaïs, Dis-moi que je suis belle, van Jules Massenet.

Op het moment dat een compositie de Oriënt in zich draagt of het Midden-Oosten reflecteert, dan gaat iets in mij aan. Dan is er iets van herkenning en dan denk ik, oh, dit stuk is voor mij. Dat spreekt me dan aan. Natuurlijk herken je af en toe bepaalde clichés of denk je, ja, dit is te kort door de bocht, dit heeft de componist volledig platgeslagen. En misschien juist daarom wel heb je het gevoel dat jij het recht hebt om dat uit te voeren, omdat je zelf wel beter weet en de nuances kent van de cultuur. Dat je denkt, nou, hè, dit is een gegeneraliseerd beeld van het oude Perzië. Maar omdat ik weet dat dit gegeneraliseerd is en de eigenlijke wereld goed ken, mag ik dit platgeslagen beeld uitvoeren. En ik denk dat, ik kan me voorstellen dat Amina Idris zo'nzelfde gevoel heeft. Fatma Said, die heeft dat zeker, dat durf ik wel te zeggen. Ik heb er niet gesproken daarover. Maar het feit dat zij dat zij dit werk uitvoert en ook heel graag zich juist stort op muziek waar het Midden-Oosten in doorklinkt, op welke manier dan ook, en dat dan ook benadrukt. Daardoor durf ik wel te zeggen dat het geaccepteerd wordt. Dat die compositie dus als zodanig geaccepteerd wordt. We gaan luisteren naar Scheherazade van Maurice Ravel, uitgevoerd door sopraan Fatma Said en Malcolm Martineau aan de piano.

U hoorde Sherazade van Maurice Ravel, gezongen door Fatma Said, sopraan. Prachtig uitgevoerd. Zij is een ongelooflijk veelzijdige zangeres. Zo zingt ze ook liederen van Mohammed Abdel Wahab, een grootheid uit Egypte, waar Fatma Said zelf ook vandaan komt. Fatma Said nam als eerbetoon aan deze grootheid een aantal liederen van hem op, gearrangeerd voor orkest, uitgevoerd samen met het Concerthaus Orchester Berlin onder leiding van Alondra de la Parra.

Sopraan Fatma Said zong twee liederen van Mohammed Abdel Wahab. En volgende week, rechtstreeks uit de Metropolitan Opera in New York, Turandot van Giacomo Puccini onder leiding van Oksana Liniv. Met onder andere Anna Pirozzi als Turandot en Angel Blue als Liu. Opera Live wordt dan gepresenteerd door Mark Pantes. En vandaag na 11 uur Vrije Geluiden met Anne-Maartje Leemreis. Een fijne avond.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot legendarische artiesten. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een duizelingwekkende smeltkroes van klassieke en Hongaarse volksmuziek. Uitgevoerd door het Radiokamerorkest en de Hongaarse dirigent Peter Ötvös. Luister nu naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
3: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
2: En voor de aangepaste fiets van Maria.
4: En zo kan ik er weer op uit.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
5: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
8: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets o-festival.nl.
9: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
10: Het VU-orkest speelt Gershwin en twee soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
11: Museum Huis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
10: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via VU-orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de stad Modena, in het noorden van Italië, is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde nog te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking bij hem gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep, de VRT, eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. En ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. De Vlaamse omroep is volgend jaar aan de beurt om namens België een artiest te sturen. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement, hij was waarschijnlijk in de 90. Saba heeft een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten op Saba willen ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven. De afgetreden Britse minister van Volksgezondheid, Streeting, wil Labour-leider en premier Starmer uitdagen. Streeting heeft daarvoor de steun nodig van zeker 81 parlementsleden, maar hij heeft niet gezegd of hij voldoende mensen achter zich heeft. Streeting zei verder dat Groot-Brittannië weer lid moet worden van de EU. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om promotie en degradatie. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. En het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen, morgen bewolkt en wat regen en later stevige buien. En het wordt morgen 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kom van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur met Julian Precardien, Paulina Toekjanen, Simon Kienlieseit, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans Ijzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: NPO Radio 1 zit bovenop de sport.
5: Morgen de laatste speelronde van de Eredivisie.
6: Alle 9 wedstrijden.
5: Tegelijkertijd.
7: NOS langs de lijn.
4: Morgen, 2 uur.
5: Wie luistert, weet meer. De laatste speelronde van de Eredivisie.
4: Zondag, NPO Radio 1.
0: NPO Klassiek. VPRO. Vrije geluiden. Met Anne Maartje Lemerijs.
8: Goedenavond en van harte welkom in het laatste en misschien ook wel mooiste uurtje van de dag. Fijn dat je luistert naar Vrije Geluiden bij NPO Klassiek. Het is vandaag 16 mei. Afgelopen dinsdag begon het beroemde filmfestival in Cannes. En ik kreeg gisteren een appje van mijn favoriete filmcollega Noah Johannes die daar is. En zij schreef: ik kom net uit een persvoorstelling met muziek van Preisner. En ze weet dat dat een van mijn favoriete filmcomponisten is. Met name om de schitterende muziek die hij schreef voor La Double Vie de Véronique. En vanavond staat Vrije Geluiden geheel in het teken van een naam die ook voortkomt uit de filmwereld. En nee, ik ga niet eens filmmuziek draaien. Maar voordat we in dat geheimzinnige thema van vanavond duiken, moeten we natuurlijk de nacht nog even openen. En dat doen we dan wel met Preisner. Dit komt van zijn album Melodies of My Youth, de Nocturne.

We openden de nacht met een nocturne van Zbigniew Preisner, die onder andere de muziek voor de film La Double Vie de Véronique schreef. Maar dit was de nocturne van zijn album Melodies of My Youth en je hoorde de stem van Lisa Gerhardt. Oké, ik zei het net al even, het thema van vanavond komt voort uit de film, maar ik ga geen filmmuziek draaien. Er werd zelfs al geraden in de NPO Luister-app, maar het zit zo. Het is vandaag precies 97 jaar geleden dat de eerste Oscar werd uitgereikt. Dus vanavond luisteren we naar muziek van Oscars. En we beginnen met Oscar Brown Jr.

Dead There door Oscar Brown Jr. En daarmee is onze avond vol componerende Oscars afgetrapt. En het zijn er dus best veel componerende Oscars. Dus het kost me geen enkele moeite om dit uurtje te vullen. Maar als je nou zit te luisteren en je hebt een briljant idee, dan hoor ik het graag via de NPO Luister app. En als we hem zo gauw kunnen vinden in onze database, draai ik hem graag voor je. De volgende Oscar. Hij studeerde onder andere bij Arnold Schoenberg. In 1940 was hij de best betaalde pianist van de Verenigde Staten. Hij schreef voor meer dan 75 films en musicals. Er is zelfs een toneelstuk over hem geschreven, Good Night Oscar. En ik ben benieuwd of je aan de hand van het volgende stuk kan raden met welke componerende Amerikaanse tijdgenoot hij bevriend was. Dit is het derde deel van zijn concerto in F mineur. Oscar Levant.

Het derde deel uit het concerto in F mineur door de Amerikaanse Oscar Levent. En wat ben ik blij dat ik dan via iets triviaals als een naam op zulke nieuwe ontdekkingen stuit. En deze Oscar Levent raakte bevriend met componist George Gershwin. Hij speelde zelfs mee in de biopic over Gershwin. En daarin speelde hij de glansrol van zichzelf. Erg leuk. Het schijnt overigens dat hij ook mentale problemen had en verslaafd raakte aan medicatie. Maar daar sprak hij openlijk en publiekelijk over en doorbrak daarmee ook een taboe. Maakte het misschien wel makkelijker voor anderen om hulp te zoeken of daarover te praten. Nou, je hoort het. Ik ben nog niet uitgelezen en geluisterd over deze bijzondere pianist en componist. En de volgende Oscar is Oscar Bettison. Ik geloof dat het 2 jaar geleden was op festival November Music dat ik zijn muziek voor het eerst hoorde. Hij schreef toen een nieuw stuk voor het programma waar ook Andriessen's De Staat klonk. Hij studeerde zelf ook bij Andriessen. En ik heb hier een stuk voor je dat hij schreef voor Neo van Varen 9x13. En die spelen op dit moment een Satie-programma, wat weer een cirkeltje rondmaakt. Want Satie is morgen jarig. Maar goed, dit is Oscar Bettison.

Figure 3 door Neo Fanfare 9x13 van Oscar Pattinson. En dit ensemble speelt komende weken hun voorstelling Parade, geïnspireerd door dat geweldige ballet van Satie. En echt, als je jezelf een plezier wil doen, dan zoek je even op YouTube de beelden van dat ballet op. De kostuums zijn gemaakt door Picasso. Het script is van Cocteau en het is echt precies wat je je er nu bij voorstelt. Behoorlijk absurd en heel grappig en mooi en leuk. Ik ben dan ook heel benieuwd naar die voorstelling van Neo Fanfare. En we zijn ook benieuwd of jij nog een muziekstuk kent waarin de naam Oscar centraal staat. Want dan willen we het graag weten en draaien we het misschien zo meteen. En de volgende Oscar werd net getipt door John, Oscar Jokkel. Hij is dirigent en componist. Hij was eerder deze maand hier in Nederland. Hij dirigeerde het Radio Philharmonisch Orkest in de zaterdagmatinée met onder andere een première van een eigen compositie. Ik was daar helaas niet bij, maar iedereen was er lovend over. En dit is zijn Einstürzende Meere unter der Blume voor 20 altviolen.

20 altviolisten speelden Einstürzende Meere unter der Blumen van de Duitse componist Oskar Jockel. En als je zijn website opent, dan staat er: Oskar Jockel is een componist en dirigent uit Duitsland. Hij houdt van pure chocolade en heeft een hekel aan grasmaaiers. Ja, en op de een of andere manier heb ik dan toch het idee dat ik hem meteen een beetje ken. En hij was dus vorige week te zien en horen in de zaterdagmatinée. Vandaag was er ook weer een zaterdagmatinée en daar was ik wel bij. En luister het echt terug, want het was zo fantastisch. Aart Strootman en Johnny Greenwood allebei met een vioolconcert. De Radio Philharmonisch op zijn allerbest, echt puur genieten. En Aart en Johnny speelden beide ook een gitaar. Een elektrische gitaar solo in het concertgebouw was echt lekker. Dus hier een stukje gitaarmuziek. Niet geschreven of gespeeld door een Oscar, maar het liedje heet Oscar. Dat kan natuurlijk ook.

Dit stuk heette Oscar van en door Diego di Friciliana. En ik draai vanavond alleen maar muziek van Oscars, omdat het vandaag precies 97 jaar geleden is dat de eerste Oscar werd uitgereikt in Hollywood. En er zijn via de NPO Luister-app al een paar hele leuke en goede suggesties binnengekomen, zie ik. Zoals deze van Rob, die tipt namelijk My Favorite Things uit The Sound of Music. Ja, dat is toch ook wel My Favorite Song uit The Sound of Music. Muziek van Richard Rodgers, maar tekst van Oscar Hammerstein. En Elvira toverde net een hele leuke big band versie uit onze database, dus daar gaan we.

De SVR Big Band uit Baden-Württemberg onder leiding van Mark Gottfried. En dit is geschreven door het gouden musical duo Richard Rodgers en Oscar Hammerstein. En misschien hebben we zo met die instrumentale versie Oscar er wel vakkundig uitgesneden, want die heeft de tekst geschreven. Maar zonder die tekst was dit liedje niet zo geweest natuurlijk. En een avond vol Oscars kan niet zonder Oscar Peterson. Dus hier is zijn Hymne to Freedom.

Oscar Peterson's hymne to freedom. En dit komt van zijn fantastische album Night Train. Ja, daar kwamen nog allerlei mooie tips binnen. Maar de tijd is bijna op en onze database duurt ook even. Hebben we hem? Oké, we hebben hem. Ik ga toch nog voor de laatste luisteraarstip, want dit was zo'n mooi verhaal. Op de valreep is het ons gelukt om hem te uploaden. Dit stuk tipt luisteraar Veronica. Het is geschreven door haar zoon Gijs Leveld en genoemd naar zijn zoon, haar kleinzoon dus, Oscar. Je hoort de Amsterdam Klezmer Band met Oscars Kocek.

0: Amsterdam Klezmer Band met Oscar Kocek. En wat een heerlijke avond Oscars was dat hier. Mede dankzij jullie. Ik wens je een goede nacht. Heel graag. Tot morgen. Slaap lekker voor nu.
1: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
2: Ik was een jaar of, ik denk wel 8 of 9 dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
3: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
4: Dan is het meer dan alleen hobby.
5: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
1: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open. Een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
6: Ster. Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen. Van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Zambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.
12: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van zondag 17 mei. Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep VRT eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. Ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt ook dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer. Het weer. Vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt, af en toe wat regen. Later volgen stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

We onderbreken de uitzending voor een spookrijder. Rijd je op de A37, Hogeveen richting Duitse grens, dan kom je tussen Emmen-Zuid en Emmen-Oost een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A37, Hogeveen richting Duitse grens, dan kom je tussen Emmen-Zuid en Emmen-Oost een spookrijder tegen.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.